0: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Middenhout. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
6: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
7: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
6: De Brusselse invasie.
5: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
7: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
5: Oh. Niklas, daar, joh.
7: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
5: Wat toch even proberen een douche te pauwen hier, Toast.

and a promise of tomorrow in her eyes.

0: wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
1: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
0: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Zeg, schat.
1: Ja?
2: Die badkamer, daar is het lek geweest.
1: Oei.
2: Dat is een zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Code Yellow!
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: 5 vrijdagen.
11: 5 toplijsten.
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
12: Hey, goedemorgen. Er is toch niks plezanter dan je dag te beginnen met al die heerlijke muziek uit jouw golden years. Dan zing je de dag mee, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Welkom bij Nostalgie Plus.
13: Your golden years. Nostalgie Plus.
12: En Bart van Langenhoven zit al naast me voor het nieuws van 7 uur. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Geen Belg, maar een Amerikaan is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. En hij heet Brandon McNulty, die in Canada gisteren de snelste was in de wegrit. McNulty sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en reed uiteindelijk alleen over de streep. De Australier Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel, die brons pakte dus. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel eindigde als beste Belg op de 12e plaats. Je hoort zijn reactie bij de collega's van Sporza.
15: Niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
14: En die andere favoriet, Wout van Aert, die finishte als 28e op dit WK wielrennen. De Vlaamse regering die zit nog altijd samen om een akkoord te vinden over de begroting. En dat verloopt niet zo echt vlot. Vlaams minister-president Diependalen die moest de nota afgelopen nacht herwerken. En bespreekt die nu met de andere ministers. De Vlaamse regering moet zo'n 3 miljard euro zoeken. Minister-president Diependalen moet in principe om 2 uur vanmiddag zijn septemberverklaring voorstellen in het Vlaams parlement. En er komen strengere regels voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld aannemers, als die zware fouten maken. Ze kunnen zich niet meer verstoppen achter de zogenaamde kleine lettertjes. Dat beslist de minister van Consumentenbescherming Beenders. Als een onderneming bijvoorbeeld de veiligheid niet goed aanpakt en daardoor fouten gebeuren, dan moet dat bedrijf alle schade zelf betalen en niet meer doorschuiven voor een deel naar de klanten. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het westen meer bewolking en periode van regen of bui bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 27, 28 graden. Morgen dan en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden. En donderdag regen of buien en tot 23 graden.
12: Dankjewel Bart. En zo zijn we weer helemaal op de hoogte. 47 kilometer file. Ja, die zijn er ook al. Die vervelende dingen die er elke ochtend opnieuw staan en waar je weer door moet. Op de E313 Lumme Antwerpen verliest al 40 minuten van Masselhoven tot Antwerpen-Oost. Op D40 in Brussel plus 17 minuten van Aalst tot Ternat. 11 minuten trager. Op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde Koningslo. En op de A12 Boom Antwerpen 10 minuten erbij. Van Aartselaar tot Krijdalaan komt Ichse Steenweg. Andere vertragingen liggen tussen 3 en 8 minuten.
10: The Good Morning Show
11: met Johan Henneman.

kan het zelf niet geloven, maar ik ben al aan het dansen. Nog voor het krieken van de dag, of bij het krieken van de dag liever. Candy Staten en Young Hearts Run Free. En zo zit je in de Good Morning Show. Van harte welkom. Van harte welkom James Brown. En ook van harte welkom The Eagles, Baby Come Back.

0: leven is zoveel plezanter met een vrouw in huis, denkt James Brown. En hij is niet de enige. En Woman, het is 7:13. Ik heb de Eurythmics ook meegebracht voor jou met Sweet Dreams. Maar eerst is er het weer met onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Dag Johan.
0: Ja, jij bent veel gaan wandelen dit weekend. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb naar de bomen gekeken. En ik vind dat alles er nog heel erg groen uitziet voor eind september.
1: Klopt, helemaal. Hier en daar zie je al een verkleuring optreden. Maar de meeste bomen staan nog in blad. Het heeft eind augustus wel een beetje geregend. En ik vermoed dat dat toch de reden is dat die bomen wel een beetje een soort van nieuw zuurstof hebben gevonden.
0: Ja, nieuw zuurstof krijgen wij ook van de temperaturen, denk ik, tegenwoordig.
1: Het wordt warm, hè. Er stroomt echt warme lucht uit het zuiden van Europa naar ons land. Maar we krijgen vanmiddag wel een groot temperatuurverschil. Straks halen we aan zee 20 graden. In het centrum is dat 23 graden. Maar bijvoorbeeld in de provincies Limburg en Luik is al 28 graden mogelijk. En het is niet omdat het warm wordt straks dat het ook zonnig zal zijn, want dat is toch vaak een misvatting. Als de mensen hoge temperaturen horen, dan denken ze dat wordt wel eens barbecue weer. Dat zou wel eens serieus kunnen tegenvallen, want er komen behoorlijk wat wolken binnendrijven met kans op enkele buien. Dat is trouwens momenteel het geval in de regio Aalst, maar dat kan later deze voormiddag ook elders in Vlaanderen gebeuren.
0: Ja, 28 graden in Limburg, het kan tellen. Dus als je het een beetje te fris hebt, elders, dan weet je waar je naartoe moet. En de komende dagen, Erwin, krijgen we van hetzelfde laken een broek?
1: Ja, morgen is iedereen gelijk voor de wet. Dat wordt echt een dag om aan te stippen. Er is meer zon dan vandaag en dat resulteert in nog hogere temperaturen. Dan krijgt iedere provincie te maken met temperaturen in de buurt van 28 graden. En ik denk ook wel dat het morgen, afgezien misschien van één enkel buitje, ook overal droog blijft. Woensdag zomers warm, 5, 26 graden. Misschien in de provincie Limburg nog 7, 28 met een mix van zon en wolken. Maar vooral woensdagavond is er al kans op een bui. Het is pas wachten tot donderdag dat het echt afkoelt met dan nog 20 graden. Maar dan zijn we ondertussen ook oktober en 20 graden in oktober is best meegenomen. De kans op een bui blijft er wel in zitten. Dus...
0: Ja, dat is maar goed ook, want ik vind het nog altijd veel te droog voor de plantjes voor de beestjes enzovoort.
1: Ja, absoluut.
0: Erwin, al bij al toch wel leuk nieuws om de week mee te beginnen. Ik hoor jou morgen terug. Tot dan, hè.
1: Tot morgen.
0: Dag, Erwin.

0: 10 voor half 8. Goedemorgen. Je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Er zijn zo van die liedjes die je nooit vergeet sinds de lente van 1975. En dat is toch al heel erg lang geleden. Sluimert het in ons hoofd. En je blijft dat herkennen, je blijft dat zingen. En soms komt het eens boven en dan is het plezant. Zoals George Baker Selection en Una Paloma Blanca dadelijk.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Oh, in Moskou, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imoskoop, man!
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
1: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

Half acht. Het is eind september. Over een week begint De Slimste Mens ter Wereld. Op Play. En er zijn al heel veel kandidaten. Bijna allemaal zijn ze bekendgemaakt. Intussen Erik van Looy, die gaat de muzikale tour op, als ik dat allemaal moet geloven. En ik geloof het ook, want er zijn heel veel artiesten die gaan meespelen in De Slimste Mens deze keer. Céline Hermans is erbij, Lisa van Rossum, Sarah van Deurzen, Kate Ryan, Guus Mewis, Daan

0: opnieuw is.
1: Ja, een aantal juryleden die komen ook altijd terug. Cliff Richard is nog niet goed wakker. Ik ga eens flink boe gaan roepen in zijn slaapkamer. Dreamin' staat klaar voor CCR.

0: September is bijna gedaan, maar we zijn er nog niet voorbij hoor. Voorbij de Big Five maand. Het is nog altijd september. En deze week pikken we nog een klein beetje van oktober met de Big Five Nederlandstalig. Maar daar heb ik het straks over. Nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen Bart.
1: Goedemorgen. Er is nog altijd geen begrotingsakkoord binnen de Vlaamse regering. Ze zitten nog altijd samen en het verloopt niet zo vlot. Vlaamse minister-president Diependalen moest de nota afgelopen nacht ook herwerken en bespreekt die nu met de andere ministers. Er zou wel een akkoord zijn over duurdere dienstenchecks. De Vlaamse regering zoekt in totaal zo'n 3 miljard euro. De Amerikaan Brandy McNulton mag zich de nieuwe wereldkampioen wielrennen noemen. In Canada was hij gisteravond de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel, die brons pakte. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel eindigde als beste Belg op plaats 12. Wout van Aert pas 28ste. En Taylor Swift heeft in Los Angeles tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards de felbegeerde trofee voor de video van het jaar gewonnen. In de topcategorie versloeg Swift met The Fate of Ophelia, onder meer Madonna, Ariana Grande en Bruno Mars. Taylor Swift droeg haar prijs open aan haar collega Dolly Parton, die vorige maand overleed. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het westen meer bewolking en periode van regen of bui bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 28 graden. Morgen en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Leuke voor in de file, Tina Turner en David Bowie met Tonight. Je moet er eens naar luisteren. En in de file zou je wel eens kunnen staan, maar als je onderweg bent naar het werk of naar een andere plaats waar je moet zijn vandaag. Op dit moment dan toch 137 kilometer file. Begint toch al te tellen, hè? De vertragingen van een kwartier en meer op de E313 Lummen-Antwerpen. 50 minuten trager van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Plus 22 minuten op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je 18 minuten en dat is in het havengebied. Vanaf de A12 tot de Tijsmanstunnel komt door een defect voertuig daar. Op de E40 Brussel-Gent, kwartier extra van Erpenmeren tot Merelbeke. Ook 15 minuten erbij op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen van Haastong tot Antwerpen-West. En 15 minuten verlies je ook op de E314 Lummeleuven van Aarschot tot Winkselen. Andere vertragingen lopen op tot maximaal 12 minuten.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

de Good Morning Show. Met twee iconische sterren die altijd zullen voortleven. Tina Turner en David Bowie. En Tonight, heb je trouwens de Big Five Rock gemist? Nee toch, maar mocht dat het geval zijn, je kan de lijst nog altijd terugvinden op nostalgie.plus. En we vliegen er nog één keer in voor de Big Five, Nederlandstalig. En al die geweldige hits, daarvoor kan je natuurlijk weer stemmen. En één van de hits is een vertaling van deze klassiek. Of het is Gilbert O'Sullivan die daar in het begin van de jaren 70 mee uitpakte. En toen kwam er plots een vertaling van Kees van Kooten en Wim de Bie. Die vonden dat leuk gevonden. En het was goed gevonden, hè, want het werd een dikke hit. En stemmen voor de Big Five Nederlandstalig. Dat kan natuurlijk weer via onze website, via nostalgie.plus. Dit is die mooie Nederlandse versie van Gerard Cox.

0: Ik zou hem erbij zetten bij mijn favoriete drie. Je mag instellen voor de Big Five Nederlandstalig van uw vrijdag. Gerard Cox met 1948. Etta James, die ken je zeker van I Just Want To Make Love To You. Ik ga die ook draaien zo.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
3: De Max, die had ik nog niet.
2: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
3: Insane, die had ik nog niet.
2: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
5: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

Ook al is het plezant om mij gewakker te worden met de Etta James en I Just Want To Make Love With You. Er brandt nog altijd licht op het Martelarenplein, of de hoofdzetel, laat ik maar zeggen, van de Vlaamse regering. Die zijn daar nog altijd bezig over de begroting. En telkens ik dat lees in het nieuws en ik hoor dat in het nieuws, steek ik mijn portefeuille nog net iets dieper in mijn binnenzak. Ja, ik kan niet diep genoeg zitten, denk ik dan. Tom Jones, She's a Lady.

Voor een grootheid als Paul McCartney heb ik altijd wel een plekje in de Good Morning Show. Komt eraan na de krantentitels op deze maandag 28 september. Het nieuwsblad titelt: besparingen zullen alle Vlamingen raken. En meerprijs elektrische auto na 5 jaar al terugverdiend. Dat is natuurlijk met die hoge brandstofprijzen ten gevolge van al die onrust in de wereld. En niet goed genoeg met een foto van Remco erbij. En dan ook een foto van de winnaar. Die 30 kilometer alleen naar de overwinning reed. Die wereldkampioen is geworden. De Amerikaan Brendan McNulty. Remco ook op de voorpagina van het laatste nieuws. Niet goed genoeg is de titel ook daar. En dan het trieste verhaal uit Berthe, meisje anderhalf overleden nadat papa haar in auto vergeet. Vandaag autopsie. En geen kinderslag meer tot 25 jaar. Ze gaan dat verminderen. Een jaar of 24 vinden ze meer dan belletjes. Want de Vlaamse regering die zoekt 3 miljard euro tegen 2029. De standaard dan klacht tegen Belgische overheid wegens digitale uitsluiting. Gaat over het feit dat er heel wat mensen niet mee zijn met die digitale evolutie. Gaat bijvoorbeeld over mensen die al wat ouder zijn. Over mensen die ziek zijn. Dus mensen die echt niet mee kunnen. En echt niet met het internet overweg kunnen. En geen Franse klimaatklimaat, of liever wacht, 1, 2, 3, klaar wakker. Ja, Franse klimaatmarsen bieden vooral troost. 260 betogingen na hittezomer in Frankrijk. En antiterreuractie op Amerikaanse basis in het Verenigd Koninkrijk. En dan gaan we naar de morgen, het gezicht van de wooncrisis. Het gaat over de protesten in Spanje naar aanleiding van het uitzetten van een bejaarde dame van 87 jaar. Marie Carmen, zo heet ze. Massaal straatprotest na uitzetting van 87-jarige, titelt de Standaard. Kritiek op advies over Vlaamse aanpak hittegolven. De Vlaamse mensenrechten, of het Vlaams Mensenrechteninstituut liever, dat heeft een nieuw advies geformuleerd. En na de top Trump, Xi, veel conflicten, geen enkele doorbraak. Dat is de conclusie. Ik heb ook de krantentitels van Gazet hier. En Gazet van Antwerpen, investeerders trekken stekker uit prestigieuze campus op Site UA Antwerpen dus. Plannen van voor Bioscape worden afgevoerd. Ontroerd en ontroerend gaat over Brendan McNulty, die verrassend wereldkampioen wordt in Montreal. Belgen hebben of de en maak de helm verplicht voor alle steps. Dat is een oproep met daarbij een foto van een stepster op de voorpagina van Gazet van Antwerpen. Belang van Limburg dan nog strengere regels voor aannemers bij zware fouten. Evenepoel en Van Aert komen tekort. Amerikaan wint WK. En de recordeditie van de kermis in Hasselt. Kermis lokt 320.000 bezoekers. Dat zijn ze. De titels uit de Vlaamse kranten van vanochtend.

0: Sommige classics hebben een echte explosieve inhoud. Zijn gemaakt met strafkruid. Ga je wel merken naar nieuws van 8 uur.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Vijf vrijdagen.
9: Vijf toplijsten.
8: Vijf genres.
9: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
0: Goedemorgen, op onze ontbijttafel hier bij Nostalgie Plus staat koffie uiteraard, maar ook andere lekkers en vooral dan muzikaal lekkers. Laat het je smaken in de Good Morning Show op deze maandagochtend. Welkom.
10: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: Het nieuws van 8 uur met Bart.
11: Goedemorgen. Er is nog altijd geen begrotingsakkoord binnen de Vlaamse regering. Die zit nog altijd samen en het verloopt dus wat moeizamer dan verwacht. Vlaams minister-president Diependalen moest de nota afgelopen nacht herwerken en bespreekt die nu met de andere ministers. Er zou wel al een akkoord zijn over duurdere dienstenchecks. Daar zou je binnenkort 12 euro voor moeten betalen in plaats van de huidige 10. En de drinkwaterfactuur zou niet stijgen. Minister van Omgeving Broens zou wel een pakket maatregelen klaar hebben om dat te compenseren. De Vlaamse regering zoekt in totaal zo'n 3 miljard euro. Minister-president Diependalen stelt in principe om 2 uur vanmiddags in september verklaring voor in het Vlaams parlement. Er komen strengere regels voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld aannemers, als die zware fouten maken. Ze kunnen zich niet meer verstoppen achter de zogenaamde kleine lettertjes. Dat beslist de minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Als een onderneming bijvoorbeeld de veiligheid niet goed aanpakt en daardoor fouten gebeuren, dan moet dat bedrijf alle schade zelf betalen en niet meer voor een deel doorschuiven naar de klanten. En geen Belg, maar een Amerikaan is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. En hij heet Brandon McNulty, die in Canada de snelste was in de wegrit. McNulty sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en reed uiteindelijk alleen over de streep. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel, die brons pakte. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel eindigde als beste Belg op de 12e plaats. Je hoort zijn reactie bij de collega's van Sporza.
12: Niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
11: En die andere favoriet bij de Belgen, Wout van Aert, die finishte als 28e op dit WK wielrennen daar in Canada. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het westen meer bewolking en periode van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 27, 28 graden. Morgen en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden. Donderdag regen of buien en tot 23 graden.
0: Zo goed als geen incidenten onderweg, dan zou je denken het wordt een vlotte spits. Ja, zou kunnen, maar vandaag niet. 214 kilometer file al. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 50 minuten. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. 40 minuten trager op de E19 Breda-Antwerpen. Van Sint-Jopint-Goor tot Antwerpen-Noord. Een half uur erbij op de binnenring rond Brussel. Van Expo tot Vilvoorde-Koningslo. 23 minuten extra op de A12-Boom-Antwerpen. Van Boom tot Willerijk. En tel er maar 22 minuten bij op de E19. Mechelen, Brussel, van Zemst tot Machelen. 20 minuten verlies je op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West, ook 20 minuten trager. Op de E429 Doornik, Brussel, van Tubeke tot de ring rond Brussel. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten trager. Van Mont-Saint-Jean tot Welleriek in de Dreef. En er zijn nog andere vertragingen, maar daarin verlies je maximaal, maar het is toch genoeg hoor, 17 minuten.
8: The Good Morning Show
9: met Johan Henneman.

explosieve glamrock. En wat een hit halfweg de 70s. Met Dynamite in de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. 7 over 8. Blij dat je erbij bent. Een frisse neus halen. Dat kan altijd 's ochtends vroeg. Heerlijk die frisse lucht. Heerlijk ontwaken. Wat een energie. En wat een mooie dag. Vindt ook Roger Whittaker.

0: Het is niet alleen een frisse, verse dag die gebakken is, maar ook een verse maandag. A new world in the morning.
1: Je suis de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: ontbijtje en dan het bed in. Jacques Dutron, il est 5 heures. Paris, CV, Middle of the Road, San Sacramento. En Leo Sayer, die komt er ook nog aan op deze maandagochtend in de Good Morning Show. Het is 8:45.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan -50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan -50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
6: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
10: De Brusse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, daar joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Dat was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Zalig wakker worden, zalig in de file staan, zalig ontbijten, zalig aan de slag, want er zijn al heel veel mensen aan de slag natuurlijk op dit uur. Het kan allemaal met die ene favoriete classic, die grote hit uit de 60s, 70s, 80s, die je bijvoorbeeld al lang niet meer op de radio gehoord hebt en die je gewoon wilt aanvragen voor jezelf, voor je collega's, voor andere mensen, voor je vrienden enzovoort enzovoort. Stuur gewoon een WhatsAppje naar mij, 0477 900 800, 0477 900 800.

0: binnenkort weer de slimste mens op play. En de slimste mens die weet welke de grote hit was, maar met Boniem doorbrak in de 70s. Ja, er waren er al een paar daarvoor geweest, zeker eentje. Maar die grote hit die voor alles zorgde, die de Boniem-machine in beweging bracht, welke is dat? Je kan er nog even over nadenken. Nu het nieuws, de hoofdpunten.
1: Goedemorgen. 1 op de 2 langdurig zieken komt met moeite rond elke maand. Dat stelt de Christelijke Mutualiteit vast na een bevraging bij de leden die al minstens een jaar ziek thuis zitten en dus niet kunnen werken en op invaliditeit staan. Bijna 3 op de 10 moeten zelfs geld lenen bij familie, vrienden of de bank om de rekeningen te kunnen betalen en ze stellen belangrijke zorg ook uit. Daarom vraagt de Christelijke Mutualiteit aan de overheid om de sociale zekerheid te versterken. Duurdere dienstenchecks van 12 euro en geen stijging van de waterfactuur, dat zijn zaken waarover de Vlaamse regering een consensus heeft. Maar een volledig akkoord over de begroting is er nog niet. Vlaams minister-president Diependalen zit nog altijd samen met zijn ministers om 3 miljard euro te vinden. De Vlaams minister-president stelt in principe om 2 uur vanmiddag ook zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. En de Britse politie pakte 5 mannen op in de buurt van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië, waar ze Amerikaanse lange afstandsbommenwerpers gebruiken. Agenten arresteerden ze op verdenking van terrorisme en misdrijven met explosieven. Volgens president Donald Trump hielden Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten de 5 man al een hele tijd in de gaten. Afwisselend wolkenveld en opklaringen, in het westen meer bewolking en periode van regen of bui bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 27, 28 graden. Morgen en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot plaatselijk 30 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent...

0: altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
1: 195 kilometer file, de vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E313 Lumme Antwerpen komt er drie kwartier bij. Van Masselhoven tot Antwerpen Oost. Plus een half uur op de Brusselse bindering van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de Antwerpse ring in het havengebied verlies je 23 minuten vanaf de A12 tot de Thijsmanstunnel. Daar staat een defect voertuig. Op de N16 Willebroek-Mechelen 22 minuten trager vanaf de Mechelse Steenweg richting Mechelen-Noord. Op de E19 Breda-Antwerpen 20 minuten erbij vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Plus 20 minuten ook op de E403 Brugge-Wevelgem liever. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Roeselare-Iezegem. Je kan daar maar moeilijk voorbij. Het is daar al file vanaf Lichtervelde, dus 20 minuten vertraging nu al. En op de buitenring rond Brussel komt er 20 minuten bij van Mont-Saint-Jean tot Wellerieke de Dreef. Andere vertragingen, flinke vertragingen, maximaal 18 minuten. Breek nog even je hoofd over die grote hit van Boney M, die doorbraak hit. Halfweg de jaren 70. Ja, we waren net al iets voorbij. Halfweg. Maar het is een hele toffe. En Belinda weet het al. En Jozef en Luc, die hebben dan een berichtje gestuurd via 0477-900-800. Hij komt eraan, Boney. En na Bryan Adams en Heaven.
2: The Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: Eureka, riep hij uit Frank Farian. En de trein was vertrokken. De Boney M-trein met eerst een kleine hitje. En dan dat grote succes van Daddy Cool. En zo ging het maar voor in de tweede helft van de 70s. Een ABBA-classic, A Day Keeps the Doctor Away. Dat weet we ondertussen al als je luistert naar de Good Morning Show. Ik ga ervoor zorgen naar de mama's en de papa's.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: Good Morning Show bij Nostalgie Plus. 14 over half 9. Keep je vitamine preparaten en al die andere pillen maar gewoon de vuilbak in. En geniet wat meer van ABBA. En daarom zit er veel ABBA op de radio. Maar natuurlijk, we houden van de vier uit Zweden. Hier is ABBA met Thank You for the Music.
1: I'm nothing special, in fact.

Ik moet er telkens weer aan denken als ik een Big Five hoor. Al de hele maand september is dat het geval op vrijdag. En nu vrijdag, de laatste Big Five van de reeks. En niet de minste, alleen maar Nederlandstalig. Alleen maar de platen in jouw taal en waar jij van houdt. En je hoeft er alleen maar voor te stemmen. Want dat zijn jouw platen die we draaien in de Big Five vrijdag vanaf 10 uur. En stemmen voor de Big Five Nederlandstalig, dat doe je uiteraard via onze website nostalgie.plus. En het zou me verwonderen mocht Ann-Christie van jou geen stem krijgen. Kan niet, hè? Hier is Ik Leef Voor Jou.

0: Een naam waar je niet omheen kan in de muziekgeschiedenis is Fleetwood Mac. Hebben ze niet alleen te danken natuurlijk aan Rumours, maar aan al die andere fantastische nummers die ze ook nog schreven buiten die fantastische LP. En op Rumours staat Dreams, een nummer dat de eerste nummer 1 niet was voor de band en nog altijd zou gespeeld op zijn, mochten ze live optreden, want dat hebben ze nooit overgeslagen. En ik slaag het ook niet over. Dreams straks.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: Al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in uw bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open. Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Ik ben het beu!
4: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder, liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja... Voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja. Imo.
8: Dat Imo!
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
10: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Ma, die oude wielen. Gonne de Robert.
13: Maar schatteken, ik ken er zo moeilijk af staan van doen.
12: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
13: Wat dan?
12: De kroes, de hond, de nevering begot.
13: Robert de expert, zegt hij.
12: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
13: En dat is betrouwbaar?
12: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
13: Allee, we gonne de Robert.
14: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: 5 vrijdagen.
17: 5 toplijsten.
16: 5 genres.
17: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
0: Nostalgie. Last van Monday Blues, ik kan het mij niet voorstellen als je wakker wordt met de Good Morning Show. Maar dat kan natuurlijk. Maar dat is makkelijk op te lossen. Vraag gewoon jouw favoriete uit jouw hit uit jouw golden years aan. Via WhatsApp 0477-900-800. Doen!
18: Your golden years.
0: En ik draai die.
18: Nostalgie Plus.
0: Het is bijna 9 uur. De hoofdpunten van het nieuws. Nee, gewoon het nieuws met Bart.
19: Goedemorgen. 1 op de 2 langdurig zieken komt met moeite rond elke maand. Dat stelt de Christelijke Mutualiteit vast na een bevraging bij leden die al minstens een jaar ziek thuis zitten en dus niet kunnen werken en op invaliditeit staan. Bijna 3 op de 10 moeten zelfs geld lenen bij familie, vrienden of de bank om de rekeningen te betalen. En ze stellen belangrijke zorg ook uit. Daarom vraagt de Christelijke Mutualiteit aan de overheid om de sociale zekerheid te versterken. Duurdere dienstenchecks van €12 en geen stijging van de waterfactuur, dat zijn zaken waarover de Vlaamse regering een consensus rond heeft. Maar een akkoord, volledig akkoord over de begroting, is er nog niet. Vlaams minister-president Diepedalen zit nog altijd samen met zijn ministers om €3 miljard te vinden. Hij praat 1 op 1, dus met elke partij apart. De Vlaamse minister-president stelt in principe om 2 uur vanmiddag zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. De Britse politie pakte 5 mannen op in de buurt van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië, waar ze Amerikaanse lange afstandsbommenwerpers maken en gebruiken. Agenten arresteerden ze op verdenking van terrorisme en misdrijven met explosieven. Volgens president Donald Trump hielden de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten de 5 mannen al een hele tijd in de gaten. Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het westen meer bewolking en perioden van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 28 graden. Morgen en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden plaatselijk. En donderdag gaat het regenen of vallen er buien bij maximaal rond 23 graden.
0: We zitten nog altijd boven de 200 kilometer als het op files aankomt op deze maandagochtend. De vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E313 Lumme-Antwerpen 50 minuten trager van Herendals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E19 Breda-Antwerpen verlies je 37 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Een half uur trager op de binnenring rond Brussel van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Op de A12 Boom-Antwerpen plus 23 minuten van Boom tot Willerijk. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 22 minuten van Zems tot Mag. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen 20 minuten trager van Haasdonk tot Antwerpen-West. Plus 19 minuten op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot de ring rond Brussel. En ook bijna 20 minuten trager op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Wellerik en de Dreef. Andere vertragingen lopen op tot maximaal 17 minuten nu.
20: Good Morning Show
21: met Johan Henneman.

die stem van Stevie Nicks, die is toch wonderlijk goed, hè? Fleetwood Mac met The Dreams. En Stevie Nicks is ook de artiest van Fleetwood Mac. De enige bandmember, het enige bandlid dat een solo carrière wist uit te bouwen. En ook grote hits scoorde, niet

dit weekend voor de wedstrijd voor het wereldkampioenschap in Montreal vertelt. Je moet je geld inzetten op Brendan McNulty. Ik had hem niet geloofd. Ik had voor de klassiekers gekozen, voor Remco, voor Wout, voor Del Toro ook. Maar het werd Brendan McNulty. Hij verraste iedereen. Wat een overwinning, wat een wedstrijd en wat een finale trouwens. Ja, jammer van onze Belgische coureurs natuurlijk, maar het was het dagje niet. Of lag het aan de oortjes? Geen oortjes in de wedstrijd. Ja, dat maakt toch wel een verschil. De Rolling Stones.

0: Niet aarzelen, erin vliegen. Een snelle start nemen. Dan heb je meteen de maandag die niet meer stuk kan. Dankzij de Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Een mooi verhaal, daar hadden we allemaal van. Zeker als we daar Michel Fugain in de Big Bazaar aan toevoegen. Wel, die krijg je nog voor mij, van mij voor 9:30.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
8: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evengem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
9: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
8: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
10: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
11: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s. Yo!

0: 0477-900-800 als je iets met de wereld wil delen. Of je wil gewoon een plaat voor jezelf aanvragen. Dat kan natuurlijk ook in de Good Morning Show. Ik ga naar West-Vlaanderen, naar Kortrijk, of toch daar in de buurt. En daar woont Dimitri. Dimitri, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dimitri, je zit met een vreselijk gevoel in je buik, denk ik.
1: Oh ja. Als je, aan de ene kant is het een ambetant gevoel en aan de andere kant is het een zalig gevoel, omdat je weet dat je straks iemand kunt vastpakken.
0: Ah, leg eens uit.
1: Ja, ik ben aan het kijken om mijn vriend die in de lijst zit naar hier te krijgen of mijzelf naar daar te krijgen.
0: Ah ja, ja, ja, ja, dat is niet evident natuurlijk, hè. Dat is wel wat uren vliegen.
1: Ja, ja, ja, dat komt er allemaal bij, zeker.
0: Ja, en je vriend die zit in L.A. en heeft hij daar een hele goede reden voor om in L.A. te zitten?
1: Voor zijn werk.
0: Ah, en wat is zijn werk dan?
1: Hij is regisseur.
0: Als ik dat mag weten, hè.
1: Hij is regisseur.
0: Oeh. En hij heeft een mooi contract te pakken.
1: Ja, en heeft daar intussen ook iets gekocht.
0: Oei, ja. Dan wordt het bye-bye Kortrijk, denk ik.
1: Hey, ik denk
0: het ook. Je bent er nog niet uit, maar je bent er toch over aan het nadenken, ik hoor het.
1: Ja, mijn buikgevoel zegt dat ik me volgen.
0: Oké, goed. In L.A. zal daar ook wel werk zijn. En je kan altijd iets leuk leren dat ook bij het vak van hem past, hè?
1: Ja, het is dat.
0: Oké. Zeg, wat is de voornaam van je vriend?
1: Nick.
0: Luc of Nick? Wat heb ik...
1: Nick.
0: Nick, oké. Dimitri, welke plaat wil jij horen voor Nick?
1: I Wanna Wake Up With You.
0: Ja, dat is wel duidelijk. Van Boris Gardner. Ik heb die voor jou opgezocht. En ik ga hem jou nu aanbieden en ook aan Nick. En ik hoop dat het goed komt tussen jullie. En dat jullie elkaar weer zien in L.A. dan, oké?
1: Ja, oké.

0: En dat geeft je zo'n zin in deze maandag, hè? Dit nummer van Michel Figuin, Hele Big Bazaar. Ik heb er nog zo een die heel veel goesting heeft. In de maandag Steve Hanley en Cockney Rebel en Make Me Smile. Die hoor je zo na Stevie Wonder. Ja, en er zijn er nog files, maar het is veel verbeterd. De toestand op de weg, nog 72 kilometer. We zijn er bijna door. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je nog een half uur. Van Antwerpen-Noord tot Le Grellelaan op de E313 nummer Antwerpen. Plus 23 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 21 minuten trager. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En 10 minuten trager op de A12 Brussel-Boom. Van Londerzeel Industrie tot Breendonk. Let daar goed op in Breendonk, want de weg ligt daar glad bij, heeft niks met de winter te maken, want het is nog altijd de zomerse herfst. Op de E19 Mechelen-Brussel, plus 10 minuten van Zemst tot Machelen. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 10 minuten trager van Kruijbeke tot Antwerpen-West. Op de E40 Luik-Brussel, plus 10 minuten van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Nog eentje van 10 minuten heeft te maken met een ongeval op de buitenring rond Brussel, ter hoogte van Tervuren Vierarmen. File daar vanaf Groenendaal, andere vertragingen, maximum 6 minuten.
1: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Lachse man uit je tanden. Niet moeilijk, hè, met Steve Harley en Cockney Rebel bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Ik ging vroeger wel eens naar een cafeetje, naar een leuke pub, naar een leuke zaak. En dat heette In de Achtste Hemel. En dat was net een hemeltje verder dan Fiction Factory. Maar die van Fiction Factory, die hebben nu dat hemeltje in de plaats genomen. De Achtste Hemel is nu Feels Like Heaven. Want de Achtste Hemel bestaat niet meer, maar Fiction Factory gelukkig nog wel.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: zeker op vrijdag, want dan is er de Big Five Nederlandstalig. Feels like heaven. En voor de Big Five Nederlandstalig zijn er nog heel veel goede platen die erin mogen komen en die gezocht worden. En die gevonden worden door de luisteraars van Nostalgie Plus. En eentje van die mensen is Isabel. Isabel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Isabel, je woont in Sint-Niklaas en je bent er al vroeg bij vandaag.
1: Ja, van om 6 uur.
0: Nou, en dan heb je al veel kunnen doen, denk ik dan.
1: Ja, ik heb al een pakketje voor de post dat terug moet gedragen worden, al volledig ingepakt.
0: Ja, wat moet er terug, als ik zo nieuwsgierig mag zijn?
1: Ja, ik had een grote vogelkooi gekocht voor mijn vrouwtpartieten. En dat was niet zo in orde gelijk als het moet zijn.
0: Oei, ze konden weg.
1: Nee, ze konden niet weg, maar dat was verkeerd aan elkaar gelast en zo. Dus ik moet dat terug doen.
0: Dat is gemaakt op een maandagmorgen. Iemand die niet opgestaan is met Nostalgie Plus. Iemand die niet opgestaan is met de Good Morning Show, denk ik dan, Isabel.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Mag ik jouw top 3 die jij ingestuurd hebt? Op 3, wie staat er daar?
1: Mijn top 3, dat was Doe Maar met Belle
0: Hélène. Oh, goeie keuze. Op 2?
1: Ja, en op 3 had ik Gorky met Mia.
0: Ja?
1: En dan nog 1 kloosje. Want ik ben blij dat ik ze niet vergeten ben.
0: En wie hoor ik daar blaffen?
1: Dat is mijn klein hondje.
0: Ah. Hoe heet die? Blackie?
1: Kie.
0: Nee, ik heb het niet begrepen. Zeg nog eens.
1: Krokkie van de schip.
0: Zo. Zeg, je moet nog gaan wandelen, denk ik, met de hond.
1: Nee, er is iemand aan de deur.
0: Oké, dat is de reden waarom hij zich laat horen. En hij is ook fan van...
1: Ja.
0: Heb jij een speciale reden trouwens om Joost Nijssel op de eerste plaats te zetten?
1: Nee, ik was als kind 9 jaar toen ik dat hoorde en dat is mij altijd eigenlijk bijgebleven.
0: Ja.
1: En nu is mijn man eigenlijk jaren al geleden gestorven en ik heb er al zo aan alleen staan.
0: Ja. En dat is echt het nummer dat je aan hem doet denken.
1: Ja.
0: Ja, en het is ook een hele goede plaat. En ik hoop dat hij hoog eindigt in de Big Five van vrijdag. In de Big Five Nederlandstalig. Stemmen kan trouwens nog via nostalgie.plus. En Isabel, ik wens jou een fijne dag. Op naar de post. En hier is dan Jos Nijssel, alsjeblieft.
1: Dankjewel. Dag, Johan.
0: Dag, Isabel. Dag.
2: 5 vrijdagen. 5 toplijsten. 5 genres. Dat is de Big Five.

Ik besef dat het nog wat vroeger is voor Halloween, maar ik vind het zo'n fantastisch nummer. Dat hij natuurlijk ook past op de radio op dit moment. Michael Jackson, daar zit hij altijd goed mee. Leen, die gaat een nieuwe week vrouwentongen aftrappen zometeen om 10 uur. Blijf luisteren naar Nostalgie Plus.

0: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Vijf vrijdagen.
6: Vijf toplijsten.
5: Vijf genres.
6: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
7: En ondertussen zie, hoor en lees ik dat iedereen present is om hier samen de voormiddag door te brengen. Heerlijk. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 10 uur. Eerst het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Je kan je vanaf nu bij je huisarts of apotheker laten vaccineren tegen corona. Vanaf midden volgende maand tegen griep. Nieuwe dit jaar is dat alle 65-plussers een sterkere griepvaccin kunnen krijgen. Vorig jaar bleek daar een tekort aan te zijn. Het versterkte griepvaccin werkt 20% efficiënter en beschermt ook beter. Je kan er wel wat meer bijwerkingen van ondervinden in de eerste dagen. Op de plaats van je prik kan de huid wat zwellen en roder worden. Of je arm kan wat stijver aanvoelen dan normaal. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft de kern van zijn regering opnieuw bijeengeroepen. Samen met de topministers van de drie regeringspartijen hoopt hij de begrotingsonderhandelingen over de streep te trekken. Die gesprekken verlopen bijzonder moeizaam. Over minder dan 5 uur moet minister-president Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn septemberverklaring. In Thailand zijn bij overstromingen al bijna 10 mensen verdronken door de aanhoudende regen. In Bangkok riep de regering de noodtoestand uit. Meer dan 500.000 Thaise gezinnen zitten door die overstromingen in de problemen. Scholen blijven dicht en de autoriteiten vragen aan de mensen om van thuis uit te werken. En dit komt net binnen. In Iedergem bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen vond de politie gisteravond de lichamen van een vrouw van 51 en haar dochter van 20. Agenten pakten de zoon van 17 van het gezin op en het parket startte een onderzoek naar moord. Wolkenvelden en opklaringen. In het westen meer bewolking en periode van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 27, 28 graden. Morgen en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden. Donderdag regen of buien en tot 23 graden.
7: Op de A12 Brusselboom verlies je 34 minuten van Londerzeel Industrie tot Breendonk. Daar heb je een gladde weg. Ik weet niet hoe het komt, maar het is zo. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je 25 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de Brusselse binnenring verlies je een kwartier van Expo tot Machelen-Boluwelaan. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je ook een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Nog één. Op de N16 Mechelen-Sint-Niklaas verlies je 10 minuten van Tisselt tot de A12.
6: Vrouwentongen met Leen de Maree.

En dan worden we uitgeleide gedaan door die lekkere baslijn van Chic. Good times, alleen maar goede tijden weergewijs. Dan zeker al wat een weer was dat afgelopen weekend, zeg. Ik was in Oostende, het was daar echt volle zomer. Iedereen terug die short aan, die sletsen aan. Er was ook wel wat volk op het strand. En dan moesten die strandbaars al weg, hè. Wel jammer natuurlijk voor de markoekes van deze wereld. Al die mojito's die niet verkocht konden worden, maar dan wel weer goed voor de plaatselijke horeca die er weer een topweekend op hebben zitten. We gaan op naar een al even mooie week met als hoogtepunt vrijdag de Nederlandse talige Big Five natuurlijk hier bij Nostalgie Plus vanaf 10 uur. Ondertussen gaan we ons aangenaam bezighouden. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus en bij Vrouwentongen.

0: Nog altijd zomerse lucht die we inademen. Die air that I breathe, the Hollies.
1: Gaat vreemd.
0: Over de Nederlandstalige Big Five gesproken. De overblijver van vrijdag in Leen gaat vreemd. Verdient daar misschien ook wel een plaats in. Luister nog eens goed. Misschien wil je hem er wel in. Of misschien is het wel jouw keuze voor vandaag. Oerend hart van Normaal. En die wordt in de boksering uitgedaagd

0: mee van Toto Cutugno. Welke ga jij kiezen? Het dramatische verhaal van Oerend Hart door Normaal of de vredesboodschap van Toto Cutugno in Insieme? Je weet mij te vinden. Het kan allemaal via WhatsApp, dat stemmen.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via WhatsApp naar 0477 900 800.

0: vermoed dat dit over Smokey Robinson gaat. Het wonderkind van Motown door ABC. Halen we de jongens van de Achterhoek binnen in Leen gaat vreemd op deze maandag. Of wordt het de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 1990? Normaal of Toto Cutugno, wat wil jij het liefste hebben? Stop dat WhatsApp-nummer van of ons telefoonnummer waar je ons via WhatsApp kan bereiken. Stop dat in je gsm, zodanig dat je ons altijd een berichtje kan sturen. Ook je keuze voor de Leen gaat vreemd via een WhatsAppje. En dat is 0477-900-800.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: De beste volle van maken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en 80s.

0: hadden de Big Five Rock niet meer, geloof ik, hè? Deze Pebble Seven Horses in the Sky.
1: Gaat vreemd.
0: Twee keuzes, zoals elke dag, die niet Engelstalig zijn. Dat is de Leen gaat vreemd. Oerend hart, de Achterhoek binnenhalen met Normaal of de vredesboodschap van Toto Cotugno in Insieme. Iedereen heeft zo wel zijn reden om voor dat of dat te kiezen. Een beetje gitaren zie ik hier vaak binnenkomen, maar ook mijn trommelvliezen gaan springen bij Oerend hart. Of een vredesboodschap, een goede boodschap, is altijd mooi. En dat is net iets meer op een maandagochtend populair. Die goede boodschap, why not? Hier is Insieme uit 1990, maar het heet Insieme 1992. Geen mensen hier

Jouw keuze van vandaag kwam van Toto Coutinho, de vredesboodschap in Scheme. En die heb ik morgen ook, maar dan komt die van een freule eigenlijk. Een freil Duits meisje. Morgen in

0: Ze verwachten kindjes, hè? Have my baby.
1: Lekkers met Leen.
0: Chef Timon wordt druk bezocht op onze site en bij het Nieuwsblad ook. Je kan op twee manieren het gesprekje of de gesprekjes tussen ons herbeluisteren via Nostalgie Plus of via het Nieuwsblad, de app daar. En dan ga je naar luister. Over die gerechtjes. Nu vrijdag was er een lekkere pompoenstoep. Waar ik van alles geleerd heb, dus als je dat ook wil leren, ga naar dat gesprekje. Vandaag iets, zo dadelijk, wat ik in geen eeuwen heb gegeten en waar niet iedereen dol op is, vermoed ik. Het is, of het zijn, de billetjes van iets dat springt. Voor zometeen.
2: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Horta, Horta, Voelta.
6: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
7: Poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta, Horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh.
9: Oei.
8: Mijn enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
10: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
11: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
12: Leonidas.
13: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
14: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
13: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
14: Oh, met praline, die gouden.
13: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
11: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
15: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: Lekkers met Leen.
1: Dag Timon, heb jij een goed weekend gehad?
2: Volop aan het verbouwen nog.
1: Ja, en we mogen vandaag even binnenkijken in jouw keuken. Ja, want klopt. Je bent de kaart... Is die aan het zetten? Of?
2: Ja, die is denk ik voor het 90% klaar. Ben dus nog de laatste... Ja, het is toch nog 's nachts dat ik soms opsta en denk van... Dat gerecht gaat eraf en ik ga iets anders doen.
1: Ja, oké.
2: Maar wat ik wil op gaan focussen is zo een paar klassiekers... dat mensen misschien volledig vergeten zijn dat die nog bestaan.
1: Ik ben zeer benieuwd.
2: Ja, wat ik zelf super graag eet... En dat je eigenlijk vandaag... Ik weet niet meer wanneer de laatste keer is dat ik dat nog op restaurant gezien heb... Zijn kikkerbillen.
1: Kikkerbillen? Bestaat dat nog?
2: Dat bestaan nog, ja. Ja, en eigenlijk echt goede kwaliteit. Ik heb zo voor laatst getest.
1: Ik denk dat dat alleen nog bij de Chinees op de kaart staat.
2: Ja, daar kun je dat misschien inderdaad nog wel vinden.
1: Ja.
2: Maar,
1: kikkerbillen.
2: Ja, en dat is iets dat ik vroeger veel bij mijn grootouders had. En dat een beetje het idee was van mijn grootouders, wat de traditie terug te brengen, is kikkerbilletjes. En eigenlijk, als je dat vers kunt kopen, makkelijkst is eigenlijk bij je visleverancier. Hij had er nog kunnen, een visboer, hij had er nog kunnen bestellen voor u.
1: Kikkerbilletje. Ja, want ik heb dat nog nooit ergens zien liggen.
2: Nee, dat zit eigenlijk vers op zijn stok, hè.
1: Ah,
2: dat zit eigenlijk
1: allemaal
2: samen op een stok. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk om klaar te maken.
1: Zou ik dat ooit al eens gegeten hebben? Nee, nu ben ik zeer benieuwd. Wat doe je daarmee met die kikkerbillen?
2: Het gemakkelijkste is eigenlijk om uw kikkerbilletje te paneren in bloem. Lijkt dat je bijvoorbeeld een zeetong gaat gaan paneren in bloem. Ga eigenlijk die kikkerbil langs twee kanten paneren in bloem. Peperzout. En dan een goede pan. En je moet hem eigenlijk bakken lijkt een zeetong. Dus hoeveel boter in de pan. En van het moment dat je boter aan het bruisen is, leg je al die kikkerbilletjes naast elkaar en laat die gewoon schoon bruin krokant bakken.
1: Blijft je vuur dan hoog staan? Want ik heb vaak het probleem dat mijn boter begint aan te branden.
2: Ja, een klein beetje boter bijdoen. De oplossing voor boter die te warm wordt, is koude boter.
1: Ah, koude boter erbij doen.
2: Ja, vrienden lachen er altijd mee.
1: Ja.
2: Omdat ik gebruik...
1: Cholesterol bijdoen.
2: Koude boter om mijn pan af te koelen.
1: Kilo's bijdoen.
2: Maar dat is echt de truc, omdat je dan je temperatuur kunt laten zakken.
1: Ja.
2: En je product gaat mooi... beginnen kunnen karamelliseren.
1: It makes sense.
2: Ja. Dus je wilt dat eigenlijk die kikkerbilletjes langs twee kanten... schoon in die bakken, in die boter beginnen bakken. En dat gaat wel een beetje beurre-noisette beginnen te worden. Van het moment dat die langs de beide kanten gebakken zijn... haal ze er even uit. Dus een klein beetje verse boter. En een scheut witte wijn. Witte wijn in de pan. Laat dat maar reduceren. En dan doe ik verse platte peterselie.
1: Ja.
2: Vers gesneden look.
1: Uh-huh.
2: En die look wil er ook bij.
1: Ja.
2: Wat citroenzest en citroensap. Laat dat allemaal een beetje aanstoven, dat dat een klein beetje inkookt en dan uw kikkerbilletjes erbij. En laat het dan een keer 3-4 minuutjes...
1: Want dat heeft niet veel nodig.
2: Dat moet echt... Dat zijn dunne billetjes, hè.
1: Ah.
2: Dat moet rustig wat sudderen, 3-4 minuutjes. En dan gewoon uitgieten en vers zuurdesembrood bij.
1: Is het zo dat je ze gaat serveren bij jou? Of is
2: ik ga
1: er nog
2: ze zo
1: iets?
2: Serveren. Ik ga ze gewoon oldschool, klassiek... Op een ouderwets bord van mijn grootmoeder krijg je ze op het midden van tafel.
1: Ah,
2: een beetje goede brioche. Een beetje brioche bij. Dat we gaan bakken en peuzel maar allemaal een beetje.
1: Ja, je kan het thuis proberen. Je kan ook gewoon naar Arlet gaan eten. Hè.
2: Zeker weten.
1: Dat is ook een gedachte. Ja. Alright, als je die kikkerbillen toch thuis wil zelf proberen. Want ik ben er zeker van dat dat gaat gevraagd worden. En dus naar de visboer gaan. En daar is misschien goed op tijd. Hè, dat die mens tijd heeft,
2: om
1: het te bestellen. En dan kan je alles opnieuw beluisteren via onze site. Timon, tot morgen.
2: Ja, tot morgen.

Matthew Reeves zal je vrijdag niet horen hier bij Nostalgie Plus. Te zijn natuurlijk in de ochtend in de Good Morning Show bij Tony. Maar Boudewijn de Groot, die zal vermoed ik wel mooi vertegenwoordigd zijn in die Big Five Nederlandstalig. Maar zal het ook met deze song zijn? Dat hangt helemaal van jou af, hè? Een tip van de sluier.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Droomhuis staat
10: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Oh my zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
13: 5 vrijdagen.
10: 5 toplijsten.
13: 5 genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
14: Het is 11 uur en toch gaan we straks een wandeling maken in het maanlicht met Show Waddy Waddy. Your golden years. Nostalgie. Maar eerst het nieuws en dat krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Vlaamse oppositiepartijen bekritiseren het begrotingsoverleg. Anders voorzitter Frederik de Gucht spreekt van slecht amateurtheater. Hij ziet geen toekomstvisie en samenhang binnen die Vlaamse regering. En dat is nefast voor mensen en bedrijven. Ook het vertrouwen van de internationale markten daalt. Voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken, zegt dat minister-president Diependaele zijn team helemaal niet onder controle heeft en dat zijn regering nog niet eens het niveau haalt van een groepswerk in het middelbaar onderwijs bij de huidige begrotingsgesprekken. De ruzie tussen Vlaams onderwijsminister Demir en haar mobiliteitscollega De Ridder over het leerlingenvervoer was typerend voor de slechte gang van zaken, al dus nog Vlaams Belang. In Iedergem bij Denderleeuwen, Oost-Vlaanderen, vond de politie gisteravond de lichamen van een vrouw van 51 en haar dochter van 20. Agenten pakten de zoon van 17 op van het gezin en het Oost-Vlaamse parket startte een onderzoek naar moord. En het parket heeft ook twee mannen van 23 en 24 aangehouden voor de schietpartij in Aalst van zaterdagmorgen. Daarbij raakte een andere jongeman gewond. De daders worden beschuldigd van poging tot moord. Je kan je vanaf nu bij je huisarts of apotheker laten vaccineren tegen corona en vanaf midden volgende maand tegen griep. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterkere griepvaccin kunnen krijgen. Vorig jaar bleek daar een tekort aan te zijn. Het versterkt griepvaccin werkt 20% efficiënter en beschermt je ook beter. Je kan er wel wat meer bijwerkingen van ondervinden in de eerste dagen. Op de plaats van je prik kan de huid wat zwellen en roder worden of je arm kan wat stijver aanvoelen dan normaal. Ook deze namiddag afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het westen en aan zee meer bewolking en periode van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 28 graden. Morgen en overmorgen dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden. En donderdag gaat het regenen of vallen er buien bij 23 graden. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
4: Blauwe Tongen met Leen de Maree.

0: Zeer goedemorgen. Het is ondertussen 7 minuten over 11.
1: De Boekenuil.
0: Ik heb afgelopen weekend heel veel gelezen. Ik heb mijn zetel in het zonnetje gezet. Het geluid van de zee zo'n beetje kabbelend. En dan lezen, lezen, lezen. Er zijn niet veel dingen die mij gelukkiger maken in het leven. Giovanni is dan ook mijn man van de boeken. En die kan mij zeer gelukkig maken. En jou ook, want hij voorziet elke week en ook straks weer een boekenbon van 50 euro. Maar zometeen eerst zijn tip voor deze week, waarvoor we naar, dat weet ik nu al, Zuid-Italië gaan. Maar straks eerst een vraag die we elkaar vaak stellen. Hoe is het nog met u? Maar dan door Martha en McNeil. Eerst de muze van veel muzikanten en anderen in de 60s. Mayan Fatal.

0: Klokkenuil.
1: Hij had het vorige week al in mijn oor gefluisterd, Giovanni, dat het een boek voor mij zou zijn deze week. Enfin, het is eigenlijk elke week een boek voor mij. Maar nog meer dan anders, denk ik. Giovanni, een zeer goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Leen. Absoluut.
1: Ja.
2: Ik heb een fantastisch mooi historisch roman voor jou mee. Die gigantische bestseller is geweest in Italië met meer dan 600.000 verkochte exemplaren.
1: Ja, je begint mij al een beetje te kennen. Inderdaad, een historische roman, dat is het helemaal. Ik hoor Italiaans ook vallen. Dat is ook alweer een pluspunt. Hoe heet het boek waar we het over gaan hebben?
2: Nederlands is het De Brievenbezorgster van Puglia. In het Italiaans was het La Porta Lettere.
1: La Porta Lettere, all right. Goed, De Brievenbezorgster. We zitten in Puglia, in het zuiden van Italië.
2: Ja, en we zitten in de jaren 30. Dus dan zit je ongeveer, dan weet je wel welke tijdgeest dat het zich
1: situeert. Ja.
2: Ja, inderdaad. Volop in het interbellum, volop ook in de periode. We zitten in het zuiden van Italië, waarin dat toch de vrouwenrechten op dat moment nog niet 100% à jour waren zoals dat wij die kennen.
1: Mm-hmm.
2: En we volgen eigenlijk de bisnonna van de schrijfster, Francesca Giannone, dus de overgrootmoeder, want het is gebaseerd op waar gebeurde feiten, die eigenlijk contact heeft dat haar grootmoeder een van de eerste vrouwelijke postbodes was in Puglia.
1: Oeh.
2: Nu, in die tijd was dat waanzinnig. Want eigenlijk een vrouw in die tijd, dat was zeker in het zuiden van Italië, van ja, weet je, dat was koken, de was aan de plas en that's it.
1: Ja, ik kan het mij voorstellen. Nog meer dan elders waarschijnlijk. Die vrouw die zich vooral niet te ver van de keuken moest begeven.
2: Nee, inderdaad. Maar Anna, dus de brievenbezorgster, die had zoiets van, niks van, ik wil mijzelf op een andere manier nuttig maken. En ik wil volop postbode zijn.
1: Okay.
2: Dus dat speelt zich gigantisch af. Het is een boek die volop de kaart trekt van vrouwenrechten, maar ook van zich afzetten tegen de maatschappij, van ook uw eigen dromen een beetje vorm te geven en ook compleet na te jagen.
1: Ja, en dat allemaal tegen een historische achtergrond zo van die periode?
2: Ja. We zitten in een conservatief dorpje, Lizzanello, dus in Puglia, volop in het interbellum, dus volledig met alles erop en eraan qua historische feiten. Dus een waanzinnig mooie roman, vind ik.
1: Ja. Ja, heb jij hem in het Italiaans gelezen? Ik weet niet of jij Italiaans leest en praat of in het Nederlands?
2: Nee. In Nederlands. In Nederlands was hij ook even fantastisch. Maar natuurlijk, La Porta Lettere blijft toch een fantastisch mooi woord, hè?
1: La Porta Lettere di Puglia, de brievenbezorgster van Puglia. Wie is de schrijver of de schrijfster?
2: De schrijfster is Francesca Giannone.
1: Francesca Giannone, en het gaat over haar grootmoeder.
2: Het gaat over haar grootmoeder, die effectief een van de eerste vrouwelijke postbodes was in Puglia. Nog een heel klein leuk detail om te zien, de waarde van het boek. Zij was een van de enigen die ook kon lezen als vrouw.
1: Ah.
2: Zij bracht brieven langs bij de mensen. En de mensen hadden zoiets van, oh ja, een brief, wat moet je daarmee? Ik kan dat eigenlijk niet lezen. Maar zij kon dat ook allemaal lezen.
1: Ja.
2: Dus de historische waarde van die figuur is immens.
1: Ja. De herfst valt in het land, maar wij gaan gewoon nog even ons wentelen in het zuiden van Italië, in Puglia, een beetje zon meekrijgen en een beetje geschiedenis en een mooi verhaal. Wat moet een mens meer hebben? Giovanni, heel hartelijk bedankt voor deze mooie tip. En voor jou, luisteraar, heb ik natuurlijk nog een vraag, dus blijf hangen. En dan die vraag, niet van 1 miljoen, maar wel van 50 euro, die eigenlijk nog veel toffer is, want het is 50 euro om boeken te gaan kopen bij Standaard Boekhandel. Wie heeft er een nieuw boek nodig? Dat is mijn vraag. En welk boek heb je dan voor ogen? Voor welk boek ren je die Standaard Boekhandel in? Voor 50 euro aan boekenbonnen. Stuur het mij via een WhatsAppje. Zorg ook dat je telefonisch bereikbaar bent, want ik geef die boekenbon bijna liefst persoonlijk. Enfin, je krijgt een mailtje met daarin de code. Maar toch, het is leuk om even een babbeltje te doen. Dus heb je een nieuw boek nodig? En welk boek heb je dan voor ogen? Laat het mij dan even weten via een WhatsAppje. En dan is die boekenbon misschien wel voor jou.

0: wait for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Welk boek wil je graag in jouw bibliotheek staan hebben of op je nachtkastje liggen hebben? Dat is mijn vraag. Stuur mij een WhatsAppje met jouw antwoord. Dus met andere woorden, welk boek zou je met de 50 euro boekenbon bij standaard boekhandel gaan halen? WhatsAppje en dan is die boekenbon misschien wel voor jou.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè? Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Harta, harta, voelta.
7: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
8: Ah, poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kat.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
6: Horta, Horta.
7: Compleet zot van tuin en dier.
9: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: En deze medaillonneken, hè, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter. Maar dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusse invasie.
17: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
17: Oh. Niklas, daar joh.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
17: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.

0: Golden Earring, dong dong, dikkie dikkie dong. Een beetje een rare titel.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.
0: Ja, en dan liep er hier even iets verkeerd, maar dat is allemaal niet erg. Ik ga... Want ik heb...
2: De Boekenuil.
0: Lieve aan de lijn. Dag, lieve. Een zeer goeie middag.
3: Dag, Rien. Hallo.
0: Lieve van Bruggen, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Lieve van Bruggen, lieve. Ik heb hier een boekenbon van 50 euro liggen. En mijn vraag was... welk boek zou je ermee gaan halen in de standaard boekhandel met die 50 euro? Wat wil jij heel graag hebben, lieve?
3: Wel, ik heb geantwoord dat ik graag dat nieuw boek zou gaan kopen, waar we over jullie het net hadden.
0: Ja, de postbode van Boulpoulia. Ja. Is dat helemaal jouw ding, zo'n boek? Een beetje historische roman, lieve?
3: Ja, vooral als ik hoor dat het zich in Italië afspeelt, alleszins, ja.
0: Ah, lieve heeft iets met Italië, met Brugge en met Italië?
3: Ja, dat klopt. Brugge is een supermooie stad natuurlijk. En Italië is eigenlijk altijd al mijn favoriete land geweest.
0: Ja.
3: Voor alles.
0: Ja, eten, de taal. Het is, en het schijnt een zeer, zeer mooi boek te zijn. Dus ja. Voilà, dat boek gaat misschien wel in jouw bibliotheek staan. Of zeker van, als je het gaat halen. 50 euro krijg je een boekenbon. Je zal er nog iets mee kunnen kopen in elk geval. Lieve, dank je wel om te luisteren en om te reageren. Veel leesplezier.
3: Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan. Dank dag, lieve.
3: Ja, dag.

Lieve, helemaal content met haar boekenbonnen die misschien wel volgende week voor jou is. Want dan doen we dat gewoon opnieuw. Clouseau gaat naar het Koning Boudewijn Stadion in augustus. Maar ook in onze playlist van de Big Five Nederlandstalig. Natuurlijk met deze Louise. Ik vermoed van wel.

0: Wat heeft een mens nodig in het leven? Een dak boven zijn hoofd, af en toe een boterham en liefde, veel liefde. Zo dadelijk een liedje daarover.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
2: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
8: Het beste uit de 60s, 70s.

tips van Giovanni zijn bijzonder populair en het gaat soms snel, hè. Zo'n gesprekje, de brievenbezorgster van Puglia van Francesca Giannone. Dat was het boek waar hij het vandaag over had. Ik zou er eens een lijstje van moeten kunnen maken, hè, van alle boeken die hij besproken heeft, want die krijg je regelmatig de vraag. Maar als je een vraag hebt, stuur maar door via WhatsApp. Ik probeer er zoveel mogelijk op te antwoorden. Billy Paul's Only the Strong Survive.

0: De leer van Darwin in muziek omgezet. Survival of the Fittest, hè? Dat boek door Billy Paul en Only the Strong Survive. Morgen is het alweer dinsdag en is er filmman Wout die het over Digger met Tom Cruise wil hebben. Ik denk dat dat die film is waarin hij zoveel ouder gemaakt is. Maar goed, meer daarover morgen. Morgen is er ook een Leen gaat vreemd met daarin oerend hart van Normaal dat het opneemt tegen een vredesliedje van een Duitse freule. Maar ik loop eigenlijk op de feiten vooruit, want er valt zeer veel moois muzikaal te beleven hier bij Nostalgie Plus. Te beginnen met Michel tussen 12 en 1.
1: Prettige middag. Het is al middag, hè? Ik draai muziek uit Volendam vandaag. Dat wordt nogal eens denigrerend omschreven als palingsound. Ik begrijp niet waarom. In Volendam zal er heel veel paling worden gevangen. Maar wat is palingsound? En als dit aan palingsound beantwoordt, wel, ik lust heel graag paling, dan vind ik dit overheerlijk.

Het boterzachte liedje Magical Mystery Morning van The Cats. Nog eens uit de hoes gehaald. The Cats, dan denk je aan Vaya con Dios, One Way Wind. Be My Day, hun superhit. Sure, He's a Cat, hun allereerste. Maar ze hebben zoveel meer, want The Cats samen met BZN en George Baker Selection waren de meest populaire groepen in Nederland. Dan kwam Golden Earring, dat is de oudste en langstlopende rockgroep. Maar The Cats waren in de jaren 70 nog populairder, maar wel met een heel ander genre. En daar wordt een beetje smalend over gedaan. En ik vraag mij af waarom. Piet Veerman had een prachtige stem en in feite iedereen, Arnold Muren bijvoorbeeld, echt de man, de motor achter heel veel van die nummers van The Cats. Zoals deze Magical Mystery Morning van 1970. Je hoort hem straks helemaal in 100% voor. Your Golden

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: De beste volle van maken, dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Maffa.
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
6: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: 5 vrijdagen.
14: 5 toplijsten.
13: 5 genres.
14: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
15: Hopelijk een fijn weekend gehad, dan kunnen we er weer tegenaan. Kleine voetnoot, ik ben snip verkouden. Hopelijk valt dat niet te merken. Your golden years, nostalgie plus. Nieuws met Bart van Langhoven. Dag Bart.
16: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependalen bespreekt op dit moment zijn finale begrotingstabel met zijn Vlaamse ministers en de 3 partijvoorzitters van de meerderheid. Afgelopen nacht kwamen er plotseling ook nieuwe voorstellen van bijvoorbeeld Vooruit, die zou een hogere energieheffing voor bedrijven op de begrotingstafel hebben gelegd. Wat andere coalitiepartners N-VA en CD&V niet konden smaken, de Vlaamse regering zou wel al een akkoord hebben over duurdere dienstenchecks van 12 euro in plaats van 10 nu. En ook de waterfactuur voor gezinnen en bedrijven zou niet verhogen. In de wandelgangen reageren alle partijen binnen de Vlaamse regering wel optimistisch over een snelle afloop van die begrotingsgesprekken met de finale begrotingsvoorstellen van minister-president Diependalen. Ook bij de belangrijkste knelpunten, zoals het uitbreidingsbeleid rond welzijn, maakten de coalitiepartners vooruitgang. In het Vlaams parlement maken ze dan ook alles klaar voor de septemberverklaring van Diependalen om 2 uur vanmiddag. En de helft van de zelfstandigen werkt meer dan 55 uur per week, bewijzen cijfers van ondernemersorganisatie NSZ. En dat hoge werktempo geeft veel stress, vooral door de vele administratie, financiële onzekerheid, onder meer door de wereldwijde oliecrisis. Sommige zelfstandigen zitten ook met veel lagere winstmarges, waardoor ze soms in geldnood zitten. En de combinatie werk- en privéleven is soms moeilijk te combineren. Ondernemersorganisatie NSZ vraagt daarom nog maar eens om de administratieve lasten voor zelfstandigen en KMO's te vereenvoudigen. Vooral aan zee en in het westen is het regenachtig met ook buien bij zo'n 19 tot 22 graden. Op de andere plaatsen wisselen wolkenvelden af met opklaringen. 23 tot 27 graden. Morgen en overmorgen veel zon en 24 tot plaatselijk 30 graden. Donderdag regen of buien met kans op onweer en frissere maxima rond 23 graden.
17: Follet.
14: Met Michel Follet.

Een ogenschijnlijk zorgeloze meezinger van The Fortunes. Maar in hun reeks hits, en ze hadden er vele in de jaren 60 en begin jaren 70, is het de minst vrijblijvende. Want het liedje ging over klasseverschillen, over de tegenstelling arm en rijk. Er kwam zelfs een cover in Hongkong uit van ene Nancy Sitt. En ook Claude François hertaalde het voor de Franse markt naar Il fait beau, il fait bon. Maar haalde de maatschappelijke relevantie van het liedje helemaal onderuit. Roy Orbison is erbij vandaag. Barry Ryan, de jarige Jennifer Rush. Billy Idol. En eerst deze boodschappers van het goede nieuws. You win again. Daar is mijn krasbiljet. Heb ik echt gewonnen? Ik geloof er niks van. Fishing. The Bee Gees. Prettige middag overigens. Ook van technicus Sen.

0: precies 87. Ja, ik moest even checken. 87, want ze hadden toen al in 8 jaar geen grote hit meer gescoord. You Win Again ging dus in feite voor hen op. En dit nummer luidde plots weer een revival in, met een nummer 1 in heel wat landen als beloning en bekroning, behalve in Amerika, waar ze ooit razend populair waren. Daar haalde You Win Again maar nummer 75. Er is er eentje jarig. Helen Shapiro.
1: 100% meezinger.

Helen Shapiro in 1961. Je zou kunnen vermoeden dat Helen een heel hoge leeftijd bereikt vandaag, maar ze wordt in feite nog maar 80. Toen Helen Shapiro dit zong was ze amper 14 jaar en toch al gezegend met die heel diepe volwassen stem. Helen Shapiro. Nog even nostalgisch worden met Peter Wiedemeyer. Heel bijzonder man, al mocht hij maar 50 jaar worden. Hij was 25 jaar lang zanger van het VARA Dansorkest. Elke Nederlandse omroep had toen zijn eigen variétéorkest. Het waren heel andere tijden. En hij begon zijn carrière in de jaren 50. Succesvolle artiest die Peter Wiedemeyer. En toch, hij bleef altijd diamantslijper en ging vanaf midden jaren 70 in Niel, in ons land dus, een dansing uitbaten die hij noemde naar zijn grootste hit. Dit nummer van 1975. De tijd van vroeger, Peter Wiedemeyer. Nostalgie Plus.

Peter Wiedemeijer in 75. Die tijd van vroeger blijft ook nu nog regeren. Lijkt niet zo, maar plots zijn we 40 jaar later. Toen was er deze nostalgische hit voor Charlie Puth.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor, als ik dat goed uitspreek. Want ik ben niet vertrouwd met die actuele namen. Het was een hit van 2015, ook alweer 11 jaar geleden. Maar een tijdperk dat we bij Nostalgie Plus in feite compleet negeren. Waar het niet dat dit liedje alles in zich draagt van de jaren 60. Logischerwijze komt er zo meteen Marvin Gaye aan, maar hij niet alleen.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op TJ Bank.be.

Diana Ross, rug aan rug met Marvin Gaye. Het klinkt als een hecht duo, maar dat was het niet. Door hun drukke agendas namen ze allebei hun zangpartijen op in een andere studio en die werden samengesmolten tot één geheel. Alles gebeurde tussen 71 en 73. Het album Diana en Marvin verkocht 1 miljoen exemplaren en was een gouden zet voor Motown en dus voor herhaling vatbaar. Deze stond in 87 rond deze tijd van het jaar bij ons in de hitparade. Billy Idol.

Billy Idol en Sweet 16, zijn grootste hit in de Nederlanden en overigens zijn enige top 10 hit in onze hitparades. We durfden wel eens vaker eigenzinnig uit de hoek te komen. Zo scoorde Roy Orbison alleen in Vlaanderen een nummer 1 hit met dit liedje 60 jaar geleden.

0: geen naam meer die in trek is, denk ik. Hè? Roy Orbison en Lana. Vreemd genoeg pas in 66 bij ons een enorme hit. Hoewel al 4 jaar eerder opgenomen.
1: 100% Frans.
0: Je hebt van die nummers die op radio om de haverklap te horen waren, maar toch hun weg niet vonden. Dit was er zo eentje. Rue Fontaine, 1989. Marc Lavoine.

Marc Lavoine is zijn naam. En Rue Fontaine. Het was goed voor top 10 in Frankrijk. En hij was jarenlang een echte vedette in Frankrijk. Twee van zijn albums hadden er nummer 1. En daarnaast had hij ook, of heeft hij nog altijd, een acteercarrière. Hier blijft Marc Lavoine onbekend, maar het liedje blijft wel in de oren hangen na al die jaren. Na 1978, Radio. Dat is de groep rond Ray Parker Jr., die ook in die jaren 80 solo-hits had. Hè? Boterzachte disco. Dan neigde zelfs een beetje naar soul en funk. De wat maakt het uit? Radiovriendelijk tot en met Radio.

0: Radio en Jack en Jill. Hun eerste van drie hits bij ons.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: 100% Follet.

0: heerlijke muziek uit Nederland. The Cats. Een single die wel vaker over het hoofd wordt gezien. Ze hebben natuurlijk zoveel hits gehad, maar ik vind dit een van hun mooiste. Magical Mystery Morning. Je stond ermee op en ging ermee slapen in de zomer van 1970. Veel drama in de komende minuten. Dat danken we onder andere aan Jennifer Rush.
1: Nostalgie Plus, jarige van de dag.

Jennifer Rush met het lied dat haar roem en rijkdom bracht. Zeker toen Céline Dion in 94 ermee aan de haal ging en The Power of Love 9 jaar na datum voor een tweede keer een wereldhit werd. Rush schreef het grotendeels zelf. Ze is jarig vandaag. Een volbloed Amerikaanse, maar ze heet in feite Heidi Sterren. En tot gisteren was ze 65 jaar, dus nu 66. 5 jaar geleden overleed Barry Ryan. I

Barry Ryan en voor één keer geen Eloise of Love is Love, maar Kitsch, waarmee hij hoopte de jaren 70 te overleven. Helaas, het werd nog wel een top 10 hit, maar na deze drie nummers was het publiek uitgekeken op Barry Ryan.

Jim Diamond en PhD. Hij overleed in 2015. Ik heb het gevoel dat ik je vandaag overladen heb met jaartallen en met hitnoteringen. Dat is de boekhouder in mij. Vergeef me. Ik zal mijn leven beteren tegen morgen. Nog dit ter info. Het is vandaag de dag tegen de hondsdolheid. Ook daar hebben ze een dag rond gecreëerd. De datum van 28 september werd bewust gekozen omdat het de sterfdag is van Louis Pasteur, de Franse wetenschapper die het eerste vaccin tegen rabies ontwikkelde. En daarom naar 1 uur met Lobo. En een hond die de nodige inentingen kreeg. Boo, see you!

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Vijf vrijdagen.
3: Vijf toplijsten.
2: Vijf genres.
3: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
4: Goedemiddag, we kruipen langzaam naar het einde van de maand. En deze vrijdag is er de laatste Big Five in het lijstje. De Nederlandstalige, die komt eraan. En tot 4 uur zit ik vandaag weer in je radio met lekkere muziek. Wat zou je zeggen? Zometeen van Linda Ronstadt.
5: Your golden years.
4: En It's So Easy.
5: Nostalgie plus.
4: Dat is voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering liggen opnieuw stil. Minister-president Matthias Diependalen legt er zijn finaal offer voor. Maar een vooruitkabinetchef werd onwel. De ambulance moest ter plaatse komen. Wanneer de ministers verder onderhandelen is onduidelijk. Maar de tijd dringt wel, want over een uurtje moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke heeft de wetsdokter gesproken. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Volgens de wetsdokter hebben de meisjes zeker 3 minuten gevochten voor hun leven en raakten ze pas na 5 minuten volledig bewusteloos. Het proces duurt normaal tot eind deze week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 3 internationale organisaties dienen een klacht in tegen ons land voor digitale uitsluiting. Je kan bijna niet meer zonder je smartphone. Steeds meer diensten gebeuren digitaal. Denk bijvoorbeeld aan een afspraak maken bij de bank of dokter, een treinticket kopen of een drankje bestellen via een QR-code. Maar kwetsbare mensen, zoals ouderen, zijn sterk benadeeld. De organisaties eisen dat iedereen toegang heeft tot informatie en diensten en vragen meer niet-digitale opties. Afwisselend opklaringen en wolken. Vooral aan zee en in het westen kans op buien met maximaal tot 23 graden. Morgen en woensdag vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Donderdag regen of buien met kans op een onweer. En een pak frisser dan tussen 18 en 23 graden.

zo zaten we in 1969 met een film waar Dustin Hoffman onder andere in te zien was. Die film heette Midnight Cowboy en Nielsen die zong de titelsong Everybody's Talking. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus met zometeen nog een filmtrack van David Bowie uit Absolute Beginners, de titelsong. Nu eerst wat rustiger aan, hier bij Nostalgie Plus, Peaches and Herb.

0: Julian Temple die maakte een verfilming van een roman uit 1958. En in de hoofdrol castte die onder andere David Bowie. De film heette Absolute Beginners. Was geen groot kassucces in tegenstelling tot de soundtrack natuurlijk. David Bowie met Absolute Beginners hier bij Nostalgie Plus. Met straks de Philly sound van de Three Degrees.
1: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Ah, Niklas, ajo.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
19: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
20: Opgelet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
21: Het beste uit de 60s,
22: 70s
21: en

0: bamboo.
1: Vergeet de groeven.
2: En zo zaten we in de jaren 50 aan de basis van de rock'n'roll muziek met Little Richard en Tutti Frutti op deze maandag de 28e september. Het is vandaag de geboortedag van Ben E. King. Die werd op deze dag geboren in 1938 onder de naam Benjamin Earl Nelson. Was onder andere zanger bij The Drifters en ging later solo met een van zijn grootste hits natuurlijk in 1961, Stand By Me. Hij overleed een dikke 10 jaar geleden op 30 april 2015 op 76-jarige leeftijd. Een liedje dat niet zo heel erg bekend is van hem, maar later wel een grote hit werd in de versie van Adriano Celentano en dat ik vandaag graag in de vergeten groeven wil steken, is deze Don't Play That Song. Hier is Ben E. King.

0: Mike Oldfield samen met Maggie Reilly. Samen scoorden ze twee hits. Eén daarvan heette To France uit 1984.
1: De Big Five.
0: En aanstaande vrijdag is het de beurt aan de allerlaatste Big Five hier. En dat wordt de Nederlandstalige lijst met Seb. Vanaf 10 uur 's morgens kan je gaan luisteren en je kan ook meehelpen om die lijst te bepalen door even een top 3'tje achter te laten op onze website nostalgie.plus. Nu een tip van iemand die in 1974 zijn solo debuutalbum uitbracht. Zijn eerste Nederlandstalige nummer, want hij zat al bij een band in Nederland die in de jaren 70, begin jaren 70, hit scoorde. Die band heette Unit Gloria. Vroeger of later heette het debuutalbum van Robert Long. Op die plaat stond een klein, teder, lief liedje over die allereerste verliefdheid waar iedereen wel mee te maken kreeg. Kalverliefde, Robert Long.
2: Jak

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Your Golden Years.

Een portie rock'n'roll waarmee ze in 1979 de hitparades domineerde. Crazy Little Thing Called Love. En nu gaan we terug naar 1988, toen de apartheid nog wet was in Zuid-Afrika. Nelson Mandela zat meer dan 20 jaar gevangen. En dan kwam er uit het Caribisch gebied een vrolijk zonnend liedje die eigenlijk een aanklacht was tegen die apartheid. Eddie Grant was ervoor verantwoordelijk. Gimme Hope, Joanna.

Nog geschreven door Eric Stewart en Graham Goldman en een hit aan beide kanten van de oceaan in Engeland en in Amerika en ook bij ons. Het was 10cc, The Things We Do For Love, uit de periode dat Godley en Cream opstapten uit de band. Stilletjes aan naar het nieuws van 2 uur doen we met deze Motown Classic van The Four Tops. MUZIEK

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: En Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
8: Zo zijt gij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
10: 5 vrijdagen.
11: 5 toplijsten.
10: 5 genres.
11: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
12: Nostalgie. Zeer goedemiddag. Het is bijna 2 uur. Zometeen de Stranglers hier bij Nostalgie Plus. Always the Sun. En chic, daar ga ik dit uur mee beginnen.
13: Your golden years. Nostalgie.
12: De Freak staat klaar na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De septemberverklaring is uitgesteld. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen laten weten. Het was normaal de bedoeling dat Diependalen zijn begrotingsplannen rond deze tijd zou uitleggen in het Vlaams parlement. Maar zowel een vooruitkabinetchef als CD&V-minister Hilde Krivit zijn onwel geworden tijdens de bespreking van het finaal offer. Volgens Diependalen waren de ministers op een zucht van een akkoord. Ze bekijken nu wanneer de gesprekken worden hervat. En Diependalen gaat het Vlaams parlement vragen voor 1 of 2 dagen uitstel. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke heeft de wetsdokter gesproken. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Volgens de wetsdokter hebben de meisjes zeker 3 minuten gevochten voor hun leven en raakten ze pas na 5 minuten volledig bewusteloos. Het proces duurt normaal tot eind deze week. Van Haverbeke riskeert levenslang. In India en Nepal zijn meer dan 100 mensen gestorven bij overstromingen en aardverschuivingen. Dat zeggen de hulpdiensten. Vorige week kampten de landen met 3 dagenlange zware regenval. Straten overstroomden en dorpen raakten afgesneden. Ook meer dan 1000 huizen raakten beschadigd. Een maand geleden werd Nepal ook al getroffen door een verwoestende overstroming. Daarbij stierven meer dan 1400 mensen en er zijn nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Afwisselend opklaringen en wolken, vooral aan zee en in het westen kans op buien met maximaal tot 23 graden. Morgen en woensdag vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Donderdag regen of buien met kans op een onweer en een pak frisser dan tussen 18 en 23 graden.
11: Dominique Krommen.

Als je denkt aan de Stranglers, dan denk je voornamelijk aan zwarte kleren, harde gitaren en de punk van de jaren 70. Maar in de jaren 80 sloegen ze een heel andere richting uit. En dat was onder andere te horen op deze plaats, Always the Sun, van New Cornwell. Die vond dat het een grote hit kon worden, net als Golden Brown, maar dat de platenmaatschappij eigenlijk te weinig promotie voerde voor het nummer. Straks naar de 60s met Cliff Richard en Living Doll. Dat is voorna deze superplaat van Sherbet.

0: Een meezinger van je welste bij Nostalgie Plus van Cliff Richard. En de Drifters, want zo heten de Shadows op dat moment, met Living Doll. En direct terug naar december 1963, waar Frankie Valli heel goede herinneringen aan had.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alstublieft en alstublaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké.
4: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
1: Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
5: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
11: B-bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-bad inzamelkubus in je brievenbus.
12: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op gatewaybank.be.
13: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
14: Vanavond Belgische kost?
13: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Daarnet nog Frankie Valli in The Four Seasons, December 1963. Oh, what a night. En met deze bevonden we ons in de hoogdagen van NXS, de band rond Michael Hutchins. And Never Tear Us Apart.
1: Vergeten groeven.
0: Voor de vergeten groef van dit uur ga ik terug naar de jaren 80 met een man die 2 wereldhits scoorde en 2 one-hit wonders scoorde. Daar komt het eigenlijk op neer. De eerste keer met zijn band PhD, I Won't Let You Down. En later nog een keer met een solo-hit, I Should Have Known Better. Jim Diamond zou vandaag jarig geweest zijn. Die werd geboren op deze dag in 1951 en overleed 11 jaar geleden. Een liedje dat ik nu ga draaien komt van een tv-serie uit Engeland. Boone heette die serie. En het is een vergeten groef van Jim Diamond. Hi Ho Silver. Something.

0: 5.
1: 5 vrijdagen, 5 genres. En dat levert 5 lijsten op. En aanstaande vrijdag zijn we al toe aan de 5e. Wat gaat de tijd toch snel? De 5e Big 5. Met alleen maar de allergrootste classics in het Nederlandstalig taalgebied. Als je zelf goede suggesties hebt, dan mag je altijd surfen naar onze website nostalgie.plus. Om daar je stem achter te laten en die lijst mee samen te stellen. Een van de meest iconische Belgische nummers. En van een man die zeker terugvalt, zal te vinden zijn in die Big 5 aanstaande vrijdag. Hier is Wiltura en Arme Joe.

0: Thelma Houston was in 1977 al flink wat jaren aan het timmeren aan een succesvolle carrière en dat lukte maar niet. Ze nam zelfs een eerste versie op van Team From Mahogany dat uiteindelijk een hit werd voor Diana Ross. En dan besliste men maar om haar een nieuwe versie te laten maken van die oude hit van Harold Melvin en de Blue Notes. En het met succes overigens. Don't Leave Me This Way. En zometeen gaan we naar de 80s en dat doen we met Level 42.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Bessimo!
10: Your golden years.
11: Nostalgie.

postuum een hit in 1968 voor Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Een liedje over een burenruzie, zometeen van de Robert Gray Band. Dat is voor na Dave bij Nostalgie Plus. Danspasjes maken met danser met een

Hij was meeverantwoordelijk met die heropleving van de blues in de hitparades vanaf eind jaren 80, de Robert Gray Band met Right Next Door. En dit vond zijn oorsprong in België, want het was origineel van Jacques Brel, vertolkt door Terry Jacks, zijn versie van Le Moribond in het Engels, Seasons in the Sun.

0: Pepper Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond Belgische kost?
0: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
3: Hallo.
2: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Voel nu Qatar zalig zachte vacht.
5: Aai,
4: voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kaart.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
8: 5 vrijdagen.
9: 5 toplijsten.
8: 5 genres.
9: Dat zijn de Big 5. Met nu vrijdag de Big 5 Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
10: Nostalgie. Een zeer goede middag. Nog een uurtje zit ik in je radio en dat doe ik zo meteen met een lekkere om dit uur mee te beginnen. Your golden years. The Eve of the War komt eraan namelijk. Nostalgie. Van Jeff Wayne, dat is vandaag het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De septemberverklaring in het Vlaams parlement is uitgesteld en ook de begrotingsgesprekken liggen stil. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependale. Het was normaal de bedoeling dat Diependale zijn begrotingsplannen een uurtje geleden zou uitleggen in het Vlaams parlement. Maar zowel CD&V-minister Hilde Krevits als een vooruitkabinetchef zijn onwel geworden tijdens de bespreking van het finaal offer. Volgens Diependale waren de ministers wel op een zucht van een akkoord. Ze bekijken nu wanneer de gesprekken worden hervat. Diependale gaat het Vlaams parlement vragen voor 1 of 2 dagen uitstel. De oppositiepartijen reageren intussen snoeihard op het uitstel. Frederik de Gucht, partijvoorzitter van Anders, legt de verantwoordelijkheid volledig bij Vlaams minister-president Diependale. Hij vindt dat de regering deze situatie zelf heeft gecreëerd. Ze hebben weken en maanden niets gedaan om dan de laatste 2 dagen alles te willen oplossen. Een schande, zegt hij. En Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken zegt dan weer dat Diependale zijn team niet onder controle heeft. De Verenigde Staten en China verlagen hun importheffingen op elkaars goederen. Die aankondiging volgt na de topontmoeting van presidenten Trump en Xi Jinping vorige week. De VS en China zaten een tijdje in een stevige handelsruzie. Maar beide leiders willen hun samenwerking verbeteren. In totaal verlagen beide leiders de invoerheffingen op zo'n $30 miljard. Afwisselend opklaringen en wolken, vooral aan zee en in het westen kans op buien met maximaal tot 23 graden. Morgen en woensdag vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Donderdag regen of buien met kans op een onweer en een pak frisser dan tussen 18 en 23 graden.
9: Dominique Krommen.

We zaten in de studio van het legendarische soul-label Stax, waar de songschrijvers Isaac Hayes en David Porter nog een ideetje hadden en iedereen naar binnen haalde in ruil voor een flesje Coca-Cola. Coca-Cola voor iedereen die mee mocht brullen op deze van de Barcase en Soulfinger. Straks naar Mick Jagger, een van zijn solo-hits. Let's Work, dat is van na Christy.

0: kan zeggen wat je wil, maar nooit is het tot straf geweest als zijn werk bij de Rolling Stones. Dat was namelijk een eenheid. Maar dit was wel een hit van zijn album Primitive Cool. En Let's Work, dat was Mick Jagger. Zometeen, even de diepe stem opzoeken van Barry White. Can't get enough of your love, babe.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei?
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelcubus in je brievenbus.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en

0: Vergeten groeven.
1: Een classic met een gouden randje. Kan alleen maar van de Beatles zijn. En Yesterday, mijn Nostalgie Plus. Het is vandaag 28 september 2026. En vandaag vieren we de 80ste verjaardag van Helen Shapiro. Dat werd vanmiddag al gedaan door Michelle. En ik ga daar een vervolg aan breien hier in de namiddag bij Nostalgie Plus. Met een vergeten groef van de zangeres uit 1961. You don't know.

Met medewerking van Linda Ronstadt, die meezong op dit nummer van Andrew Gold. En Lonely Boy, overigens groeide de man op in een huis vol muziek. Zijn vader won onder andere een Oscar voor de filmmuziek van Exodus. En zijn moeder was de stem achter Audrey Hepburn in de film My Fair Lady. Andrew Gold met Lonely Boy bij Nostalgie Plus. Filmmuziek zometeen van Neil Diamond. Love on the Rocks. Dat kwam uit de soundtrack van The Jazz Singer. Dat is voor na. Rick James.

0: smile. De jazzzinger, hij won er een Raspberry voor vanwege het ontbreken van talent om als acteur door het leven te gaan. Gelukkig had hij nog een carrière als zanger. En daar mogen we blij mee zijn. Love on the Rocks van Neil Diamond. Straks zoeken we de hogere sferen op van Norman Greenbaum. Spirit in the Sky staat klaar.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kies groenten van lokale boeren.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Your gold.

0: Queen of Disco, haar naam Donna Summer. Een van haar grootste hits was dat. Bad Girls.
1: De Big Five.
0: Met aanstaande vrijdag de laatste Big Five in het rijtje. Een overzicht van de 100 grootste Nederlandse en Vlaamse classics. Nederlandstalig heb ik het dan over. En je stem is meer dan welkom via onze website. Nostalgie.plus is de laatste waarop je kan stemmen. Dus laat die zeker horen, jouw stem. Een tip die je misschien kan meenemen in je lijstje is deze. Van Benny Nijman. Ik weet niet hoe.

Zo'n iconisch nummer dat het nog altijd wordt meegebruld op Anfields en andere voetbalstadions in de wereld. Maar Liverpool uiteraard voorop, waar het in het clubwapen werd opgenomen, die titel. Jerry and the Pacemakers met You'll Never Walk Alone. Straks is het aan Sepp en ik heb Bob Seger nog voor je met Still the Same.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Minder en meer. Bij Keytray Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytray Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Doom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
6: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
7: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
6: De Brussen en Vaas.
5: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
7: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
5: Niklas, hi.
7: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
5: Wat toch even proberen een douche te pauwen hier, Toast.
8: Dag Robert, storen we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze klanen is roekbaar.
9: Hallo.
8: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op je aanland. Maar wat brengt dat op?
9: €1.924.
10: Zoveel! Vergeet Bobby Holland. Ibiza, here I come.
11: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93.
12: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
13: Oh, dat is goed.
12: De temperatuur van het douchewater was perfect.
13: Oh, dat is goed.
12: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
13: Het was goed.
12: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei, dat is niet goed.
15: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
16: 5 vrijdagen.
17: 5 toplijsten.
16: 5 genres.
17: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
18: Goedemiddag, had jij vandaag ook mede verwacht van het weer? Wel, gelukkig stellen de classics niet teleur met Toto zo. Your golden years. Hold the line. Nostalgie. Het is 4 uur, nieuws met Vrouwtje Kaljon.
19: Goedemiddag. De septemberverklaring in het Vlaams parlement is uitgesteld naar woensdag. Vlaams minister-president Diependalen moet dan pas zijn begrotingsplannen uitleggen in het parlement. Normaal was dat vandaag, maar de begrotingsgesprekken werden stilgelegd. Omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een vooruitkabinetchef onwel zijn geworden. De ministers zaten wel op een zucht van een akkoord. Ze krijgen nu 1,5 dag extra om het akkoord te finaliseren. Wanneer ze precies samen zitten is nog niet bekend. Intussen reageren de oppositiepartijen snoeihard op het uitstel. Ze vinden dat de regering deze situatie zelf heeft gecreëerd. Anders voorzitter Frederik de Gucht zegt dat de ministers weken en maanden niets hebben gedaan om dan de laatste 2 dagen alles te willen oplossen. Chris Janssens van Vlaams Belang heeft het over een zelfgezochte tol van de nachtelijke schijnvertoningen. Het was vorige week weer lang aanschuiven aan de grenscontroles op Brussels Airport. Dat bevestigt de luchthaven. Reizigers van buiten Europa moesten tot wel 5 uur wachten. De problemen duren nu al enkele maanden. Vroeger konden passagiers uit bepaalde landen, zoals de VS, de automatische poortjes gebruiken. Maar door de nieuwe regels moet iedereen langs de bemande controleposten. Binnenlandminister Kentijn werkt nu aan een oplossing. En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft het ruimteschip Starship succesvol gelanceerd. Het is al de 14e testvlucht om het schip voor het eerst in een baan om de aarde te krijgen. Als alles goed gaat, moet hij 6 rondjes rond de aarde vliegen en worden er 26 Starlink-satellieten in de ruimte gelost. De hele missie zou ongeveer 10 uur duren. Af en toe regen in het westen en centrum, maar zonnig en droog in het oosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en erg warm tot 30 graden. En woensdag nog regelmatig opklaringen, maar in de namiddag kans op enkele buien tot 27 graden.
18: Dankjewel, vrouwtje. De files, waar schuif je een kwartier of langer aan? Wel, dat is het geval op D313 naar Antwerpen. Daar vlieg je 1 uur en 15 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen schuif je een kwartier aan tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
9: Good Vibrations
17: met Sebastian de Krop.

Cherish, het was de laatste grote hit voor deze mannen. Verkoel en de gang. En goedemiddag, het is 4:10 en alweer maandag. Ik heb dit weekend de tuin herfst klaargemaakt. Onkruid trekken, hier en daar wat gesnoeid ook. Ik voel het vandaag aan mijn rug, maar het resultaat mag er zijn. Als ik vanavond thuis kom en de tuin zie, dan ga ik blij zijn en mijn rug hopelijk niet meer voelen. Het was een productief weekend dus en dat wordt het vandaag ook in een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Lisbeth Triest van de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent, want iedere maandag hebben we het in de rubriek Vreewijs over dialect. Ik heb leuk nieuws straks over Rod Stewart en een extra portie Nederlandstalige muziek naar aanleiding van de Big Five Nederlandstalig Vrijdag. Zo gaan we straks in mijn quiz de openingszin op zoek naar een Belgische Songfestival inzending in het Nederlands dus. Goedemiddag en welkom. Jefferson Airplane staat klaar en er is Gilbert Montagnier met The Fool.

0: Jefferson Airplane met Somebody to Love. En daarvoor Gilbert Montagnier. De enige Fransman waar we enthousiast voor zijn vandaag. Want ja, de Rode Duivels spelen vanavond tegen Frankrijk in de Nations League. En stiekem hopen we toch allemaal dat onze Belgen het even goed doen als ja, tegen Italië vrijdag. Straks de Pasadena's met een eerbetoon aan Motown en soul-artiesten zoals Aretha Franklin en ook Marvin Gaye. Eerst eentje van ABBA. En dat is Knowing Me, Knowing You.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
14: Nou, hartstikke? Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een moander is. Tel je geld nog eens?
13: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
14: Dat is geen gedaan, Robert. Nou, bedankt.
15: En doei.
14: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
16: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
17: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Ik vind het een van de stoerdere nummers van ABBA met die gitaarpartijen Knowing Me, Knowing You. Het is een maandagnamiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat de septemberverklaring van de Vlaamse regering uitgesteld is naar woensdag. Vandaag zouden we weten welke maatregelen er genomen worden om de begroting op orde te krijgen. Maar de gesprekken zijn stilgelegd vanmiddag nadat CD&V-minister Hilde Krevits en een vooruit kabinetchef onwel werden. De ministers zaten, zo zeggen ze zelf, op een zucht van een akkoord en krijgen nu anderhalve dag extra om dat akkoord te finaliseren. De kandidaten voor het nieuwe seizoen van de slimste mens ter wereld zijn bekendgemaakt. In dit jaar doen onder andere Céline Hermans, chocolatier Dominique Persone, broer en zus Francesco en Stefanie Plankaert, de Nederlandse zanger Guus Meeuwis en ook acteur Kevin Janssens deel. En voor die laatste is het een terugkeer naar de slimste mens. Want ruim 10 jaar geleden, in 2015, nam hij al eens eerder deel en haalde hij de finale week. Dus heel straffe kandidaat toen. En misschien lukt het nu dus wel voor Kevin Janssens om de slimste mens ter wereld te winnen. En Rod Stewart die gaat volgend jaar voor de allerlaatste keer op tournee. Na meer dan 60 jaar op het podium zet Rod Stewart binnenkort een punt achter zijn muzikale carrière. Heeft hij zelf bekendgemaakt in een video op Instagram. En de tour in kwestie krijgt ook een toepasselijke naam, namelijk The Final Encore. Hij start ermee in april volgend jaar. Dan gaat die tour van start in Dublin. En in mei, op 29 mei, komt hij naar ons land. Voor de allerlaatste keer dus Rod Stewart. En dat moet toch heel bijzonder zijn, denk ik. Nostalgie.
1: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Leuk stukje, hè? Deze saxofoon-solo van de Pasadena's in Tribute. Straks wordt er over de liefde gezongen. En dat geeft toe nog altijd het mooiste dat er is. Eeuwigdurende liefde zelfs. The Love Affair staat klaar. En ook Dr. Hook en The Medicine Show. Sylvia's Mother. Eerst weg op voor de files die met een kwartier vertraging of meer. Op de E313 naar Antwerpen vlieg je nog steeds een uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een half uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Nederland vlieg je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten van Sint-Joppend-Goor tot Antwerpen-Noord. E34 naar Antwerpen,

0: Love Affair met Steve Ellis natuurlijk. Dit was Everlasting Love. De Bellamy Brothers komen eraan. Let Your Love Flow.
1: De openingszin.
0: En ik mag ook opnieuw filmtickets weggeven. En dat doe ik misschien wel aan jou. Je maakt kans op 4 filmtickets als je meespeelt met deze quiz. En als je de openingszin van de volgende Nederlandstalige classic herkent. Een nieuwe dag, een nieuw schandaal. We zien geweld op het journaal. Een hele week Nederlandstalige opgaves dus, met de Big Five Nederlandstalig die in aantocht is. En eerlijk, ik denk dat dat het nog een stukje makkelijker maakt. Want die Nederlandstalige teksten, die onthoud je toch ook zoveel beter. Weet jij welke Nederlandstalige classic begint met deze openingszin? Een nieuwe dag, een nieuw schandaal. We zien geweld op het journaal. Stuur mij nu het antwoord. Ik heb van jou nodig de titel en ook de naam van de artiest of de groep. Stuur het via de website nostalgie.plus of WhatsApp op 0477 900 800. Je speelt voor 4 filmtickets vandaag met deze openingszin. Een nieuwe dag, een nieuw schandaal. We zien geweld op het journaal. Bij welke classic hoort die? Je mag het nu sturen.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Zeker.
5: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
6: Pas opgestaan.
5: Al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in uw bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open. Sleep Life. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Het weekend, dat is het moment waarop we extra tijd hebben voor het gezin en de familie. En zou het daarom zijn dat er opvallend veel familiebands vandaag in mijn playlist zitten? Het zou kunnen. Dit waren de Bellamy Brothers, de broers Bellamy dus. Straks is het aan de broers Gibb, de Bee Gees, met een classic waar ook Take That een hit mee zou hebben. En dit zijn dan weer een paar artiesten die zich broers noemen, maar het niet zijn. De Doobie Brothers en What A Fool Believes.

0: De Bee Gees bij Nostalgie Plus. How deep is your love?
1: De openingszin.
0: Vandaag met Noah uit Oostende. Noah, een goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Dag Noah, hoe is het aan zee?
2: Warm.
0: Wat zeg je? Goed. Ja, want hier is het relatief grijs eigenlijk. Het is maar een beetje een triestige dag, maar daar aan zee valt het dus blijkbaar wel mee.
2: Maar ook wel bewolkt.
0: Ook wel bewolkt. Ja, hoe is dat trouwens om aan zee te wonen? Want dat lijkt mij toch altijd een vorm van vakantie, nee?
2: Ik ben dat redelijk gewoon, maar in de zomer is het wel leuk dat je makkelijk naar het strand kan gaan.
0: Ja, dat is een feit. Kan ik me zo voorstellen. Goed, je hebt meegespeeld met onze quiz, met de openingszin. Vandaag met deze opgave. Een nieuwe dag, een nieuw schandaal. We zien geweld op het journaal. De vraag is, van welk nummer is dat de openingszin? Wat denk jij, Noah?
2: Soldiers of Love.
0: Van?
2: Lilian Saint-Pierre.
0: Ja. Dat is helemaal juist geraden, proficiat Noah. Je hebt dat gedaan met een beetje hulp, dacht ik, daar op de achtergrond, hè?
2: Ja, mijn mama heeft mij geholpen.
0: Ah, je mama die kent Lilian Saint-Pierre heel goed. Ken jij het nummer zelf ook, Noah?
2: Ja, ik ken het door de cover van Like Me.
0: Ja, Like Me, Catnet-reeks die, of waarin inderdaad muziek classics, 70s, 80s, 90s gecoverd worden. Hè? Fijn, goed. Ja, en dat brengt ons ook terug bij het Eurovisie Songfestival. Hele iconische optreden toch wel van Lilian Saint-Pierre. Goed, het heeft jou 4 filmtickets opgeleverd. Heb je al een idee welke film je daarmee zou willen gaan bekijken, Noah?
2: Nee, geen idee. Nee,
0: maar wat is zo het genre dat je er graag wel eens uitpikt?
2: Romcoms vind ik wel leuk.
0: Oké, als het maar een beetje romantisch is dus. En is dat dan met de vriendinnen? Is dat samen met je mama? Met wie ga je wel eens naar de film?
2: Ja, met vriendinnen of soms ook met mama.
0: Ja. Oké, goed, leuk. Kijk, in ieder geval, doe er iets leuk mee met die filmtickets. Dat komt zeker voor elkaar. En dit is het winnend nummer voor jou dan toch, hè? Soldiers of Love van Lilian Saint-Pierre. Noah, dankjewel, hè.
2: Dankjewel.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Horta, horta, foodbag.
3: Voel je katarzalig zachte vacht.
4: Aibush.
3: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
4: Aibush.
3: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kaart.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
2: Horta, Horta.
3: Compleet zot van tuin en dier.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
8: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
9: Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Knaldi!
13: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
14: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
15: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
16: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
17: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
18: 5 vrijdagen.
19: 5 toplijsten.
18: 5 genres.
19: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
20: Nostalgie. Als je last hebt van maandag blues, ik ken iets dat zeker helpt. En dat is een meezinger van Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.
21: You're golden.
20: Bijna 5 uur, Fraukje Kaljon is er met nieuws.
22: Goedenamiddag. De septemberverklaring in het Vlaams parlement is uitgesteld naar woensdag om 14:00. Omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een vooruitkabinetchef onwel werden tijdens de laatste onderhandelingen. Er is nog geen akkoord, maar er wordt stilaan wel duidelijk wat er precies in het finaalvoorstel van minister-president Diependalen staat. Het was al duidelijk dat de dienstenchecks verhogen naar €12. Intussen duiken er ook andere maatregelen op. Zo worden de registratierechten op alle woningen verhoogd naar 3%. En het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt nog maar uitbetaald tot 23 jaar. Vooruit zet de samenwerking met voormalig Antwerpschepen Ginny Beels stop. Dat meldt de partij zelf. Beels verliest haar mandaat als Antwerpse gedeputeerde. Het zat er al een tijdje aan te komen, want de spanningen liepen de voormalige maanden op. Volgens Vooruit was ze niet meer loyaal aan de partij. En Beels zelf voelde zich niet meer gesteund en wilde vooral alleen verder. Beels blijft nu ook als onafhankelijk provincieraadslid zetelen. De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis Fairford. De verdachten zijn 20ers uit Londen. Ze planden een aanslag op de luchtmachtbasis. Het motief is nog onduidelijk, maar mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, want het Amerikaanse leger gebruikt de basis om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft het ruimteschip Starship succesvol gelanceerd. Het is al de 14e testvlucht om het schip voor het eerst in een baan om de aarde te krijgen. Als alles goed gaat, moet die 6 rondjes rond de aarde vliegen en worden er 26 Starlink-satellieten in de ruimte gelost. De hele missie zou ongeveer 10 uur duren. Af en toe regen in het westen en centrum, maar zonnig en droog in het oosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en erg warm tot 30 graden. Woensdag nog regelmatig opklaringen, maar in de namiddag kans op enkele buien tot 27 graden. En donderdag regenachtig en frisser bij zo'n 22 graden.
20: De SpaceX-raket zou je ook wel eens in de file kunnen gebruiken, want die is vooral rond Antwerpen druk. Dit zijn de files met een kwartier extra of meer. Op D313 naar Antwerpen vlieg je 35 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring 20 van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Noord. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier tussen Sint-Joop in Schoor en Antwerpen-Noord. En op D34 naar Antwerpen ook een kwartier van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever.
9: Good Vibrations
18: met Sebastian de Krop.

Het doet mij denken aan de maandagavonden in de 90s, want ja, toen had je herexamen op TV1, de quiz met Anja Daams en Birgit van Mol eerst ook nog. Dit was de tune daarvan, Wonderful World van Sam Cooke. Een hele goede middag, tot 6 uur zijn we samen en straks test ik hoe het met mijn dialect gesteld is. Iedere maandag leren we in Good Vibrations bij over een dialectwoord en in eerste instantie moet ik dan proberen dat woord te herkennen en dat is niet altijd makkelijk. Geloof mij, straks haal ik er Lisbeth van de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent bij om het dus over dialect te hebben. Een luisteraar stelt ons een top 3 voor de Big 5 Nederlandstalig. En ja, verder natuurlijk veel muziek. En met die muziek wil ik nu alvast ook even vooruitkijken naar vanavond. Want er komt een grote internationale artiest naar ons land. Namelijk Alison Wayet. Zij treedt vanavond op in de AB in Brussel. Gaat daar ja, uiteraard muziek brengen uit haar periode met Yazoo, maar zeker ook solo materiaal. En Alison Wayet is toch ja, een icoon van die 80's ook mee, vind ik. Dus dan vind ik dat ik als voorsmaakje er zeker ook wel eens eentje mag spelen. Uit haar solo carrière, deze Week in the Presence of Beauty. Alison Wayet.

0: Ze deden vrolijk mee aan de Glamrock Racy met Some Girls. Altijd goed luisteren naar je partner. Dat is de boodschap die je moet onthouden van de volgende classic. Want de schrijver van het nummer Dust in the Wind, die kwam op het gitaarlijntje toen hij aan het oefenen was op zijn akoestische gitaar. En zijn vrouw hem zei dat het gewoon heel goed en heel leuk klonk. En dat hij er meer mee moest doen. Dat gebeurde, zou er uiteindelijk ook een tekst bij gaan schrijven. En voor we het wisten had Kansas er een internationale hit mee. Dust in the Wind, Kansas staat klaar. En ook Earth, Wind and Fire. Let's groove.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo!
9: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Evenhem, als u houdt ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: Let's Groove, Earth, Wind and Fire, straks Eric Clapton, I Shot the Sheriff, The Supremes ook.
1: De Big Five, Nederlandstalig.
0: Maar eerst al vooruitkijken naar de Big Five van nu vrijdag. De laatste alweer in een rijtje van 5 toplijsten. Want ja, 5 vrijdagen na elkaar kreeg je 5 toplijsten uit 5 verschillende genres. En nu vrijdag dus al de allerlaatste met de Big Five Nederlandstalig. Het beste Vlaamse werk, maar ook natuurlijk van bij onze noorderburen. Zolang het maar in het Nederlands gezongen is, dat is een belangrijke. Ga naar nostalgie.plus en stem daar op jouw 3 favorieten. En Ramon uit Bornem heeft dat al gedaan. Ramon, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ed. Goedemiddag.
0: Hey Ramon, hoe hard kijk jij uit naar de Big Five, Nederlandstalig, van nu vrijdag?
2: Ja, ik vind in feite dat er veel te weinig Nederlandstalige platen aan bod komen op de, het is eender welke radiostation. Dus ik ben wel grote fan dat nu jullie dat organiseren voor vrijdag.
0: Oké, goed, leuk. Dan ben ik ook benieuwd naar wie jij in jouw top 3 gestemd hebt. Vertel het ons, Ramon.
2: Op nummer 3 heb ik gezet Wim de Kranen met zijn nummer 10.
0: Uh-huh.
2: Ik vind dat een fantastische zanger. Hij is veel te vroeg van ons heen gegaan in feite. En hij heeft toch fantastische nummers gemaakt, zoals Rosanne en Breek uit jezelf en zo. Dus echt een hele goede zanger, volgens mij.
0: Uh-huh, zeker. Wat nog?
2: Dan op 2 had ik gezet Rozen voor Sandra van Jimmy Frey. Omdat ik die een beetje persoonlijk ken. Ik ging vroeger altijd met mijn ouders naar Blankenbergen.
0: Ja?
2: En hij trad daar s'avonds op, maar overdag liep hij daar gewoon op het strand rond. En dan kon je die dus tegenkomen en heb ik ook enkele fotootjes getrokken.
0: Allee.
2: Jammer genoeg bestond dat toen nog niet, dat je zo'n selfie kon maken, want anders had ik ermee opgestaan. Maar ja, dat is...
0: Even
2: en ik ben dan ook nog lid van zijn fanclub geworden, tot op vandaag.
0: Mooi.
2: En dan krijg je regelmatig berichtjes van hem, zoals met kerstmis, nieuwjaar en met zijn verjaardag en dergelijke.
0: Oké, dus, oké. Okay.
2: Nee, ik ben daar grote fan van.
0: En jouw nummer 1, Ramon?
2: Dat is Sietas Nederland en dat heet Beestjes van Ronnie en de Ronnies.
0: Ja, een band, een beetje een projectje van Peter Koelewijn eigenlijk, hè?
2: Inderdaad, Peter Koelewijn, dat is ook een fantastische zowel zanger als DJ en zo verder.
0: Ja, en Ramon, die Ronnie en de Ronnies, die doet jou denken aan jouw tienerjaren en een kamp met de KSA in Oostenrijk. Wat heb jij toen gedaan?
2: Ja. Ja, dus wij gingen op kamp met de KSA naar Oostenrijk. En dan een van die avonden was een voorstel van de leiding om dat iedereen een liedje mocht komen zingen. En dan had ik dat liedje Beestjes gekozen, maar ik had natuurlijk de tekst aangepast.
0: Ja.
2: En dan ging dat van, weet je wat ik zie als ik op kamp ga? Allemaal leiders, zoveel leiders, grote, dikke, dunne, alles is erbij en ze kijken altijd naar mij.
0: Was er een creativiteitsprijs ook verbonden aan die wedstrijd of niet echt?
2: Nee, dat was gewoon een avondvullend organisatie.
0: Ja, maar leuk gevonden, leuk gevonden. En iedereen zal er ook wel goed mee hebben kunnen lachen, denk ik. Toch?
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Fijn, kijk. Ramon, bedankt voor je stem, bedankt voor de babbel en voor je leuke keuze. Ik ga het nu spelen. Beestjes van Ronnie en de Ronnies.
1: Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus.

Het zijn roze olifantjes, denk ik dat hij ziet. Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Zometeen een van mijn gitaarhelden, Eric Clapton. De files, een kwartier vertraging of meer. Je vindt ze onder andere op de Brusselse Buitenring. Daar schuif je een half uur aan tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever.

0: The Supremes met The Happening. Groot nieuws vandaag van Rod Stewart, want hij neemt afscheid van zijn fans. Hij gaat nog een allerlaatste keer op tour met ook een passage in ons land. Volgend jaar op zaterdag 29 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Ik heb Sailing van Rod Stewart klaarstaan. Een leuke Italo-discoplaat ook van Ryan Paris. En ik heb het over dialect in de rubriek Vreewijs met Lisbeth van de Universiteit Gent.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

0: Dolce Vita, een zomerhit van Ryan Paris die jou misschien ook wel zin doet krijgen in het zomerweer van morgen.
1: Vreewijs.
0: Straks All Right Now van Free en Rob de Nijs. Maar eerst komen we, zoals iedere maandag, meer te weten over een Vlaams dialectwoord. Dankzij Lisbeth Triest van de vakgroep Taalkunde aan de Universiteit Gent. Lisbeth, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sebastian.
0: Lisbeth, ik ben benieuwd welk woord je vandaag voor ons gekozen hebt. Waar gaan we het over hebben?
2: Wel, vandaag gaan we het hebben over het woord erpel.
0: Erpel, dat is het woord.
2: Erpel, ja, dat is het woord.
0: Oké, en waar in Vlaanderen gebruiken ze erpel?
2: Het wordt gebruikt in een groot deel van Oost-Vlaanderen en ook de oostelijke helft ongeveer van West-Vlaanderen.
0: Erpel is dus het dialectwoord van vandaag. Maar wat wil het zeggen? Wat is de betekenis? Aan mij om dat te raden? En jij hebt drie opties voor me, Lisbeth.
2: Ja, ik heb drie opties. Ofwel is het een werktuig om hout mee te schaven. Ofwel is het een touw waarmee je een emmer kunt neerlaten in een waterput.
0: Oké.
2: Ofwel is het een woerd of mannelijke eend.
0: Oké. Dus een werktuig om hout te schaven, een touw om een emmer neer te laten of een mannelijk eend. Het zijn drie heel uiteenlopende dingen ook wel, wat dat natuurlijk voor mij niet makkelijker maakt. Ik ga dan wel eens vaker op zoek naar of ik er iets in herken in ons dialectwoord, in erpel. Maar daar zit heel weinig in. Het zijn ook maar 5 letters natuurlijk. Dus het wordt gewoon gokken, vrees ik. Lisbeth, ik zou zeggen, een erpel is een mannelijk eend. De derde optie. Ben ik juist, Lisbeth?
2: Ja, helemaal goed gegokt.
0: Kijk.
2: Ja, het is juist. Het is de mannelijke eend.
0: Oké, goed. Dan ben ik benieuwd waar het vandaan komt eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Ik moet misschien eerst even iets anders nog zeggen, want ik denk dat er misschien nu wel reactie zal komen van een aantal luisteraars die zeggen, een erpel, dat is toch een aardappel? Wij gebruiken dat om aardappel mee te benoemen.
0: Ja, ja.
2: Dat klopt, dat woord bestaat ook. In het westen van West-Vlaanderen voornamelijk wordt dat gebruikt. Maar dat is gewoon eigenlijk een verkorte vorm van aardappel.
0: Oh ja.
2: En zo kom je ook bij erpel. Maar de erpel waarover wij het vandaag hebben, is ook erpel. Maar is via een heel andere weg tot ons gekomen. En vandaar dat het dus eigenlijk een heel ander woord is.
0: Oké. Vandaar,
2: het komt eigenlijk oorspronkelijk van een oud-Germaans adjectief dat donker betekent. Kan dus verwijzen naar de donkere kleur van de mannelijke eend.
0: Ja.
2: Hoewel je zou ook kunnen zeggen dat is een beetje vreemd, want het vrouwtje is eigenlijk donkerder van kleur dan het mannetje, maar kom.
0: Ja.
2: Soms zijn de wegen van de etymologie ondoorgrondelijk.
0: Duidelijk, ja.
2: Dus via die weg is het tot ons gekomen. Er zijn ook varianten van dat woord die gebruikt worden in onze dialecten, namelijk erper en elper.
0: Ja.
2: En het zal je meteen opvallen dat die heel goed op elkaar lijken. Dat is iets wat we heel vaak zien in de dialecten, die verwisseling vooral van R en L, twee klanken die qua articulatieplaats dicht bij elkaar liggen eigenlijk. Dus die worden vaker wel eens met elkaar verwisseld om de uitspraak een beetje makkelijker te maken. We zien dat ook bij sleutel en lepel bijvoorbeeld. Hè. In veel dialecten worden die uitgesproken als sleuter en leper.
0: Oké.
2: Gewoon omdat die wisseling van L en R een beetje makkelijker is binnen hetzelfde woord dan twee keer dezelfde klank.
0: Op die manier. Goed. Erpel is dus het woord van vandaag, het dialectwoord. Regio Oost-Vlaanderen vooral, maar ook een stukje van West-Vlaanderen, zei je dus. Zijn er nog bekende dialectwoorden elders in Vlaanderen voor een mannelijke eend?
2: Ja, zeker. Wat opvalt is dat er veel meer woorden zijn voor de mannelijke eend in de dialecten dan voor de vrouwelijke eend. Daar waren dialectgebruikers minder creatief.
0: Uh-huh.
2: Maar voor de mannelijke eend wel. En, iets wat vaak voorkomt is ook massel of masselaar. Vooral in West-Vlaanderen opnieuw horen we dat. Dat komt van het oud-Franse woord voor de mannelijke eend, malaar of maslaar in een oudere fase van het Frans. En dat komt dan weer, is dan weer afgeleid van het adjectief malen of maslen, wat mannelijk betekent. Vandaar die benaming voor de mannelijke eend. En dan heb je ook nog woorden als waartel en varianten als wertel, werkel, werpel. Dus je ziet heel veel van die bewoordingen liggen dicht bij elkaar met lichte klankveranderingen.
0: Oké, Lisbeth, dankjewel. Ik vond het een leuk woord, goed gekozen. En misschien komt het ook nog wel van pas een van de komende dagen met het mooie weer. Voor zij die een wandeling gepland hebben in de buurt van water en daar stoten op een mannelijke eend, een erpel dus. Lisbeth, dankjewel voor jouw tijd. En
2: heel graag gedaan. Tot de volgende dag.

Free and alright now. En zo is het bijna 6 uur. Er komt Ann er dus aan met jouw verhaal. Ieder dag met een thema. En vandaag heeft dat te maken over trainen. Waar ben jij momenteel voor aan het trainen of voor het oefenen? Want het mag een sportieve uitdaging zijn. Maar misschien ook iets anders. Een dansuitdaging, iets muzikaal. Waar ben jij dus momenteel voor aan het trainen of aan het oefenen? Reageer en laat het weten via nostalgie.plus, onze website. Of WhatsApp op 0477 900 800. Anders vanaf 6 uur. En dit is er eentje die goed vertegenwoordigd zal zijn, denk ik, in onze Big Five Nederlandstalig. Rob de Nijs met Bo.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
4: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: 5 vrijdagen.
7: 5 toplijsten.
6: 5 genres.
7: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur.
8: Nostalgie. Met een pak verse classics en dat uurtje krachttraining van gisteren nog in de benen. Heel benieuwd naar jouw verhaal.
9: Your golden years. Nostalgie plus.
8: En naar het nieuws van 6. Een goede avond, vrouwtje.
10: Goedenavond. De Vlaamse ministers staan dicht bij een begrotingsakkoord. En het wordt ook stilaan duidelijk wat er precies in het finaalvoorstel van minister-president Diependalen staat. We weten al dat de dienstenchecks verhogen naar 12 euro. Maar intussen duiken er ook andere maatregelen op. Zo worden de registratierechten op alle woningen verhoogd naar 3%. En het groeipakket, het vroegere kindergeld, wordt nog maar uitbetaald tot 23 jaar in plaats van 25. De onderhandelingen liggen op dit moment stil, omdat CD&V-minister Hilde Grevits en een vooruitkabinetchef vanmiddag onwel werden. Morgen zitten ze opnieuw samen. Daardoor verschuift de septemberverklaring in het Vlaams parlement naar woensdag 2 uur. Vooruitzet de samenwerking met voormalig Antwerpschepen Ginny Beel stop. De partij diende in het Vlaams parlement met spoed een decreet in voor een motie van wantrouwen. Het zat er al een tijdje aan te komen. Volgens Vooruit was Beels niet meer loyaal aan de partij en Beels zelf voelde zich niet meer gesteund. Vooruit wil haar mandaten nu doorgeven aan iemand anders. Wie dat zou worden is niet duidelijk. Bouwmaterialenbedrijf Eternit wil bijna 100 jobs schrappen op de site in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit heeft de Europese vezelcementsector het erg moeilijk. Er is te veel aanbod en weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. Maar ook de harde concurrentie van niet-Europese producenten speelt een rol. En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup, ofwel de beker van België. Club Brugge speelt thuis tegen tweede klasser Lokeren. Anderlecht moet dan weer op lastige verplaatsing naar tweede klasser Beerschot. En voormalig bekerwinnaar Union ontvangt de amateurploeg Nijlen. Alle wedstrijden worden 16, 17 en 18 oktober gespeeld. Vanavond en vannacht bewolkt, maar grotendeels droog, met minima tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Woensdag nog opklaringen. In de loop van de namiddag en avond gaat het regenen bij 27 graden. Donderdag vooral regen en buien en een pak frisser tussen 18 en 22 graden.
8: Dankjewel, vrouwtje. En onder die wolken 45 minuten vertragen op de E313 Lummeranst. Van Tessenderlo tot Geel Oost door een ongeval. Op de Brusselse buitenring 30 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem-Woluwelaan. Op de Brusselse binnenring 18 minuten aanschuiven tussen Anderlecht Noord en Jette. En ook 18 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. Ergens anders sta je niet langer dan een kwartier in de file.
6: Verhaal.

Bas Kijks, what can I say? Ja, wat kan ik zeggen? Zo'n drietal jaar geleden begon ik met krachttraining. En waar ik toen 1 kilo vasthield, zijn dat er nu 5. En ik blijf trainen gewoon omdat ik me zoveel beter voel vandaag. En wat is jouw verhaal? Train of oefen jij je lichaam, een taal, koken, dansen, zingen, ik zeg maar wat. Werk je naar een doel toe of gewoon voor je plezier? Ja, waar train jij voor? Laat het me weten via nostalgie.plus of WhatsApp. Je kent het nummer ondertussen, hè? 0477 900 800. En ik heb meteen iets voor de dansers onder jullie. Ja, ja.

John Travolta en Olivia Newton-John. Van die laatste zou het nummer Physical hier nu wel passen. Waar train jij voor? Niet trein, want er was blijkbaar een misverstand bij sommigen, maar train, zoals in oefening. Lachspieren worden alvast getraind. Jean oefent de 5000 meter plat liggen, laat je weten. Hopelijk met onze classics daarbij om mee onderuit te gaan. En Johan is al aan de voorbereiding van zijn eindejaarsmenu. Benieuwd, Johan, of we ook mogen weten wat er precies op tafel komt. Wie weet kan je ons inspireren, hè? Mijn menu is nog blanco.

0: Nog een snipperdag over dinsdag en woensdag wordt het op veel plaatsen 25 graden en meer en volop zon. Dus ook als je wekelijks niet traint, misschien wel het moment om in beweging te komen. Nathalie die beweegt in ieder geval naar de telefoon voor een mooi verhaal over en van Anne Christie, zo dadelijk na Anita Meijer en de Stylistics.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel erop onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Nederlands, maar niet Nederlandstalig. Toch niet in deze Why Tell Me Why, Anita Meijer. En ik las vandaag nog dat Nederlandstalige muziek helemaal terug is van nooit weg geweest eigenlijk. Lees ook dat Peter al uitkijkt naar vrijdag. Lekker de Nederlandstalige tour op. Hoppa, schrijft hij. Hopelijk heb je ook jouw voorkeur uitgesproken, Peter, via nostalgie.plus. Net als Nathalie. Goedenavond, Nathalie.
1: Goedenavond, Anne.
0: Jij hebt gestemd voor onze, ja, de laatste Big Five al, Nederlandstalig, ja. Vrijdag.
1: Ja, ja.
0: Hoe zit jij met Nederlandstalig? Ik bedoel, is dat een genre dat bijzonder jouw aandacht krijgt?
1: Ja, voor mij wel. Ik luister graag naar de teksten en als ik ze heel mooi vind, dan is voor mij het liedje, ja, dat is het beste dat je kan hebben van de Nederlandstalen. Maar wel de Nederlandstalige liedjes uit de jaren 60, 70, begin 80.
0: Ja. Ja, en dat heeft waarschijnlijk ook te maken met dat, ja, nu is het allemaal een beetje vluchtiger geworden, muziek.
1: Ja, en de teksten zijn voor mij niet meer zo mooi, vind ik.
0: Ja,
1: nee,
0: oké. Ja, ik snap het. Alhoewel, ja, ze doen toch Clouseau en zo, die doen toch nog hun best, hè?
1: Ja, maar dat is begin 80 toch nog beter dan nu ook.
0: Ah ja, mijn ouderen allemaal wat ouder, zeker, hè? Zal dat ook wel zijn.
1: Ja, dat zal wel zijn.
0: Zeg, jouw keuze dan. Ik zie hier twee Belgen en een Nederlander.
1: Ja, ik zie maar Boudewijn de Groot is wel een beetje speciaal.
0: Ja, ik vind dat ook zo'n halve Belg of zo.
1: Ja, ik vind dat ook.
0: Ja, dus van Boudewijn de Groot heb je een tip van de sluier.
1: Ja, dat is toch een prachtig liedje. Ja, heel mooi. Ja. Zijn teksten zijn allemaal mooi van hem.
0: Ja, en ook heel duidelijk en heel helder gezongen. Hè? Heel helder gebracht.
1: En met veel kracht.
0: Met veel kracht, ja.
1: Ja.
0: Zwaar. Wiltura klinkt een beetje anders, een beetje andere sfeer ook.
1: Ja, maar Wiltura is... Wel, zijn liedjes zijn goed, maar soms heeft die liedjes dat je blijft aan denken, die niet zoveel hoort op de radio, maar die toch blijven hangen.
0: Ja. Ja, en bijvoorbeeld...
1: Dat ik nu gekozen heb, vind ik wel... Het laatste in je armen hoor je niet zoveel.
0: Nee, ik ken het ook niet.
1: Ja, maar ik vind het wel... Het blijft altijd hangen, dat liedje.
0: Ja, en wat maakt dat het voor jou blijft hangen?
1: Ja, de tekst weer, hé. Ja.
0: Welke sfeer? Kan je daar één woord op plakken? Of één sfeer?
1: Een plaats in je armen, ja. Dat vind ik... Dat alleen al. Als iemand vastneemt, is dat toch... Ja.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Mooi uitgedrukt. Er is een plaats in mijn armen.
1: Ja.
0: En er is ook plaats in jouw armen voor Ann Christie. En had ik geen idee dat zij dit nummer ook brengt. Stijn Meuris deed het enkele jaren geleden.
1: Mm-hmm.
0: Het is origineel van Michel Fugain.
1: Fugain.
0: Zoals een mooi verhaal. Oh, daar heb je me groot plezier mee gedaan met dat te kiezen.
1: Ja. Wel, ik vind dat echt een prachtige. Ann Christie heeft zoveel prachtige liedjes. En ik vind het zo jammer...

0: Ja, tuurlijk. Ja. Ik zal klaarzetten.
1: Oké. Zeg, en als je nog iets te binnen valt, mag je altijd stemmen. Als je nog een suggestie hebt, kan nog tot donderdagavond, hè?
0: Dat zal ik zeker nog doen.
1: Oké, en wij gaan luisteren. Dankjewel, ja. Nathalie. Mooie verhalen van jou. En wij luisteren naar Ran Christy.
0: Oké, dankjewel.
1: Groetjes.
2: Yo. 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
2: 5 genres. Dat is de Big Five.
4: Van

Bonnie Pointer. Zij en haar zussen oefenden jarenlang intensief op zang, arrangementen, harmonieën. Dankzij de gospel in de kerk waar ze naartoe gingen. En Karin die leert Spaans niet om Shakespeare in het Spaans te lezen, maar omdat mijn dochter in Malaga woont en mijn kleinzoon tweetalig wordt opgevoed, schrijft ze. Hij is 4 en verbetert mijn uitspraak nu al. Daarmee oefen ik gelijk een beetje in bescheidenheid. En wat oefen jij? Lopen, dansen, koken of losgaan op iets als Eloise?

0: Zalig ding van Barry Ryan. Eloise Els die traint ondertussen voor haar eerste 10 kilometer van 0 naar 10 in 12 maanden. Niet om een goede tijd neer te zetten, want ik word waarschijnlijk voorbijgelopen door mensen met een buggy. Ondertussen supportert mijn man, maar ik vermoed dat hij ook wil controleren of ik niet stiekem een terras heb genomen. Eentje voor op terras zo dadelijk. Heerlijk relaxed na de strijdkreet van Pat Benatar.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Amai, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
7: De beste volle van maken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

Benny heeft de voorbije dagen meer dan 2000 beelden van een wildcamera bekeken. Niet voor de nieuwjaarswildschotel van Johan, wel om na te gaan hoe het met onze egels gaat. Ondertussen helaas ook een bedreigde diersoort. Intussen herken ik sommigen zelfs aan hun gedrag, schrijft hij. Eentje staat altijd met dezelfde voorpoot in de drinkbak. Door de droogte zie ik ze trouwens veel vaker drinken. Jouw oefenverhalen in mijn mailbox. En wij oefenen onze Golden Classics met Ike en Tina na 7 uur. En hier nog een schone Fransman.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo-koken.
3: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: 5 vrijdagen.
10: 5 toplijsten.
9: 5 genres.
10: Dat zijn de Big Five. Met nu vrijdag de Big Five Nederlandstalig. Wat zijn jouw favorieten? Laat het weten via nostalgie.plus en luister vrijdag vanaf 10 uur. Nostalgie.
11: Oefenen, trainen voor wat je lief is. Misschien zit ik wel in je oor tijdens je rondje joggen. Wel iets om in de pas te houden zo meteen dan maar. Your golden years. Nutbush City Limits. Nostalgie plus. Na nieuws en het krijgje van Fraukje. Goedenavond, Fraukje.
12: Goedenavond. De jongen van 17 die verdacht wordt van de moord op zijn moeder en zijn zus in Denderleeuw moet naar een jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De politie vond de lichamen bij hun thuis terug. De moeder was 51, haar dochter 20. Ze werden vermoord met een bijl. Het is nog onduidelijk wat de jongen bezielde. En in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje van 5 is een 20er uit Charleroi aangehouden. Dat zegt het parket van Namen. De man zou drugs hebben verkocht aan Brian op de dag dat de twee verdwenen, 1 juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onne. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies met hen gebeurd is. Het onderzoek loopt. De 5 verdachten van de verijdelde aanslag op een Britse luchtmachtbasis zijn vrijgelaten onder voorwaarden, dat meldt de antiterreurpolitie. Die blijft de zaak onderzoeken en de mannen blijven verdacht. Wat hun motief was, is nog onduidelijk. Er zou mogelijk een link zijn met Iran, omdat het Amerikaanse leger die basis gebruikt voor hun aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. En onze Rode Duivels spelen straks hun tweede wedstrijd in de Nations League. Ze nemen het op tegen Frankrijk. Meteen een stevige test. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. De laatste keer dat onze Duivels wonnen was in 2015 met 3-4. Sterspeler Kylian Mbappé is er niet bij vanavond, want hij is geblesseerd. De wedstrijd begint om 9:15. Vanavond en vannacht bewolkt, maar grotendeels droog met minimaal tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Woensdag nog opklaringen. In de loop van de namiddag en avond gaat het regenen bij 27 graden. Donderdag dan vooral regen en buien.
11: Dank je, Fraukje. We zijn nog niet helemaal fileloos. Aanschuiven op de Brusselse buitenring. 27 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem-Woluwelaan. Op de E313 Lummerans een ongeval. Je verliest 23 minuten van Tessenderlo tot Geel-Oost. En nog door een ongeval gaat het traag op de E314 Leuven-Lummen. 18 minuten aanschuiven daar van Holsbeek tot Aarschot.
9: Verhaal met

Bush, City Limits, Ike en Tina Turner. Een doel in je leven. En dat doel dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf. En dan maar oefenen tot het helemaal goed zit. Of gewoon voor de fun. Waar ben jij momenteel voor aan het trainen? Een wandeltocht, fietsvakantie, 10 kilometer, de Camino. Wat bleef liggen en pikte je onlangs weer op? Of ook, wat maakt dat je tijd en energie in dat ene doel blijft steken? Ik hoor het graag, jouw verhaal via nostalgie.plus of WhatsApp. En zo misschien op de radio. En nog even voor alle duidelijkheid. Ons nummer als je via WhatsApp uitreikt 0477 900.

Een beetje aangemoedigd door deze dames misschien. Ik vroeg het me al af, waar blijven ze? De dansers. Goedenavond, Hilde. Uit Antwerpen of in Antwerpen. Hilde kiest sinds een half jaar voor dansles. Rock and roll nog wel. Mijn vriend wilde eerst absoluut niet mee. Nu staat hij, het is weer typisch, hè. Thuis vaker passen te oefenen dan ik. Hilde, ik heb straks nog wel een leuke voor jullie twee van de King himself. Dit is dan weer meer iets om dat sloken op uit te proberen, hè.

0: Ook hard geoefend, zo rond zijn 13e leerde hij gitaar spelen en songs schrijven. Speelde eerst nog in pubs en tijdens lunchpauzes, want hij werkte toen als elektricien. Op zijn 17e won hij een talentenwedstrijd van het bedrijf waar hij werkte. En daarna volgden de iets grotere festivals, zoals je wel weet, voor Mr. Eurosong. The King belooft, hij komt eraan.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
12: Ma, die ajuwelen. Gonne de Robert.
13: Maar schat, ik ken er zo moeilijk afstand van doen.
12: Het ligt er toch maar te liggen. Doe er iets plezant mee.
13: Wat dan?
12: De kroes, de hond, de nevering begot.
13: Robert de Nixpeer, zegt hem.
12: Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
13: En dat is betrouwbaar?
12: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
13: Allee, we gonnen de Robert.
14: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenixpeer.be.
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: heb gestemd uit respect voor Anne Christie, laat Peter weten. Een beetje feesten met de kreuners en een boodschap met inhoud van Frank Boeien, top, maar ik miste Volumia. Hou me vast, ja, heerlijke platen, Peter. Dus die mag er volgende keer weer bij, laat die weten. Maar Peter, gewoon voorstellen, al jouw suggesties welkom via nostalgie.plus. Plaats genoeg in die lijst van ons. En één bepaalde classic, heb ik gezien, staat op dit moment echt heel eenzaam. Maar overduidelijk aan de top van jullie favoriete lijst voor de Big Five Nederlandstalig. Moeilijk om die nog van de troon te stoten, volgens mij. Wiltura scoort ook, heb ik gezien, met Het kan niet zijn. Het kan dus wel en wat nog. Stemmen maar hè, via nostalgie.plus. Vrijdag hoor je jouw 100 vanaf 10 uur 's morgens.
1: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

0: oefenen, ja. Ik vind het er zo elegant uitzien. Maar met de meeste oefening, ik leerde nooit echt met gemak op hoge hakken lopen. Nog niet zo lang geleden stond ik in de AFAS-dome met pijnlijke voeten naar Lenny Kravitz te kijken. Veel te pijnlijk, dus dan maar verder zonder schoenen. Leven de sneakers van vandaag aan mijn voeten en leven Lenny zo dadelijk.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.

Zo schattig, die egeltjes via de wildcamera van Benny. Hij stuurde me een filmpje. Dank je, Benny. Echt heel schattig om die beestjes zo bezig te zien. Hoi, Ann. Laat Leen weten. Ik ben heel hard aan het oefenen om van onze thuis een huis te maken. En ja, ja, je leest het goed, schrijft ze erbij. Ik heb haar daarnet even gebeld. Ze kon helaas niet live op de radio komen. Leen woont op dit moment in een klein boerderijtje dat op dit moment ook een beetje een rommeltje is. Een thuis is het al, want er is veel hard nu nog er een huis van maken, ik begrijp het. En Maya die vliegert niet alleen, ze ontwerpt ze ook van schets naar strandvlieger. Lijkt me niet simpel, Maya, want wat met aerodynamica en zo, of hoeft dat helemaal niet? En Sophia die oefent niks, gewoon Lost in Music, misschien ook wel.

0: Als ik kon toveren, maar dan meer zwoel. En in het Engels bij Donna Summer. Monica zit op de computer te werken en tussendoor is ze aan het stemmen voor de Nederlandstalige songs voor onze Big Five Nederlandstalig van vrijdag. Met een mea culpa van Monica, omdat ze vorige week, stel je voor, vergat te stemmen voor haar favoriete genre, namelijk rock. Ik ga naar bepaalde songs moeten herluisteren, schrijft ze eindelijk, om goed te kunnen stemmen. Ik heb nog wat tijd, gelukkig. Ja, je hebt nog een beetje tijd, Monica. En weet, ontbreekt er eentje volgens jou in onze keuzelijst voor de Big Five Nederlandstalig? Graag jouw voorstel via onze website.
1: Nostalgie Plus.
0: En die andere vergeten groeven, die hoor je bij Domi. Morgen ook weer tussen 1 en 4. Nights in White Satin bijvoorbeeld, ook al even geleden voor mij, de Moody Blues.

Voilà, helemaal Santa Esmeralda starring Leroy Gomez. Het is wat als je kamer voor het eerst echt van jou is. Je keuken, je eettafel, je auto. Voor mijn eerste optrekje betaalde ik 7000 Belgische franken. Zo'n €170 per maand. Eén klein kamertje, een badkamer waar ik nauwelijks rechtop in kon staan. Maar helemaal van mij. Hoe beleefde jij dat moment voor het eerst op eigen benen? Daar pols ik morgen naar. Maar je mag gerust nu al jouw verhaal doen via nostalgie.plus. Classics op eigen kracht, Your Golden Years na 8 uur met iets om je goed op te laten gaan en iets om mee onderuit te gaan. ELO als eerste na 3 minuten met het betere zweetwerk.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
3: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
4: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
3: De Brusse invasie.
2: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
4: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Oh. Niklas, daar, joh.
4: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: podcast.
1: Dit is de Actua podcast van Nieuwsblad in samenwerking met GVA. Heb jij vandaag de was al gedaan? Hoeveel uur besteedde je al aan het huishouden? En denk je dat dat meer of minder is dan bij de gemiddelde Vlaming? Wel, goed nieuws, je kan dat testen dankzij een nieuw en fascinerend experiment in de Nieuwsblad-app. Ik versus Vlaanderen. Ik ben Nathalie Delporte en dit is The Insider. Een nieuwe reeks, een nieuwe tool ook, waarmee je kan meten met heel Vlaanderen. Dat is Ik versus Vlaanderen. En wat dat allemaal betekent, daarvoor heb ik vandaag niet één, maar zelfs twee insiders en nieuwsbladreporters hier bij mij in de studio. Dag Greet van der Hoeven.
2: Ja, hallo.
1: En dag Koen Baumers.
3: Hey.
1: Greet, ik kijk eerst even naar jou. Ik versus Vlaanderen, wat is dat precies?
2: Zodat we eens in één simpel woord konden uitleggen, dan zou ik het noemen zoals dat jij doet, een experiment waarvoor we heel Vlaanderen nodig hebben. We hebben eerst en vooral een groot onderzoek gedaan. We hebben 1500 Vlamingen, representatief staal dus, ondervraagd over wat dat ze allemaal uitsteken, wat ze doen met hun leven. Wat ze, hoe ze wonen, hoe ze werken, hoeveel ze verdienen, wat hen bezighoudt, hoe vaak inderdaad dat ze een proper onderbroek aantrekken. Het gaat uiteraard ook richting seks, het gaat over uw geld, het gaat eigenlijk over hoe dat je hele leven inricht.
1: En op basis van de resultaten van dat onderzoek zijn jullie aan de slag gegaan om een eigen tool te ontwikkelen in de app, hè?
2: Het is eigenlijk een... Als jongens een gereedschap, als het daarover gaat, zou je kunnen zeggen het is een speeltje.
1: Oké. Een speeltje kan ook andere dingen zijn, maar goed, ga vooral verder. Ga maar door.
2: Ja. Je gaat elke week kunnen een soort van zelftestje doen. Mm-hmm. Aan de hand van een aantal simpele vragen over een heel specifiek thema. Mm-hmm. En dat kan dan het huishouden zijn bijvoorbeeld. Of hoeveel geld dat je uitgeeft aan wonen. Ga je kunnen ontdekken hoe dat je er zelf eigenlijk voor staat ten opzichte van de gemiddelde mens. Of dat je inderdaad zo normaal bent als dat je denkt. Misschien kun je je partner ook eens aanstoten en zeggen, doet jij dat ook eens als je vindt dat die misschien zich nog wat kan verbeteren op bepaalde vlakken.
1: Ja, dat kan leuke huiselijke discussietjes opleveren. Ik voel het al. Nu Koen, hoe komt het dat mensen elkaar zo graag vergelijken met elkaar?
3: Wij zijn allemaal heel onzekere mensen. Ja. Ik denk dat je bij iedereen op de grafsteen kan zetten, ik heb mijn best gedaan. Iedereen doet zijn best in het leven. Maar is dat goed genoeg? En hoe vullen andere mensen dat in? Je bent altijd op heel veel dingen op jezelf aangewezen. En het zit bij ons ingebakken als groepsdieren die we zijn. Van ja, we willen deel zijn van de groep. We willen nuttig zijn in de groep. We willen liefst een klein beetje beter zijn. Of toch op een of andere manier speciaal zijn. Iets toevoegen aan onze kudde in de oertijd. Het heeft daarmee te maken. En je kan eigenlijk alleen maar weten, ben ik goed bezig door te kijken naar hoe doen anderen het?
1: Oké, maar nu ben ik dus heel benieuwd. Greet, je hebt er al een aantal dingen van aangehaald. Wat zijn precies de thema's? Het is ook iets over langere tijd gespreid, hè? Hoe lang gaan jullie door met Ik versus Vlaanderen?
2: We gaan dat doen totdat we erbij neervallen.
3: Wel, liever niet.
2: Ons eerste idee was, we gaan dat 10 weken doen, maar het was veel te interessant. Dus we gaan het minstens 20 weken doen.
1: Oké.
2: En dan gaan we zien hoe tof dat we het nog vinden. En wie weet doen we gewoon voor, dat er zich nog nieuwe en andere thema's aandienen. Ja. En we beginnen... het is eigenlijk te veel om op te noemen. We beginnen met iets... vinden we heel maatschappelijk relevant.
3: Ja, iets waar heel veel discussies over gaan ontstaan.
2: Sowieso in uw eigen keuken, eigenlijk daar juist hier al aan ons tafel, over hoe dat de taken in uw gezin, in uw huishouden, verdeeld zijn.
1: Oei.
2: Wie doet wat en is dat wel een beetje evenredig verdeeld? Zijn we daar blij mee?
3: Hoeveel uur per week spendeer jij aan zorgen voor je kinderen?
1: De was en
3: aan
1: de was doen. Ja. Heel het huishouden.
2: Poetsen, wassen, strijken. Ja. Ook papieren invullen, documenten invullen, van allerlei administratieve dingetjes doen. Zorg je voor de kinderen, voor mensen die dat hebben.
3: Ja, die cijfers bestonden nog niet. Dus wij hebben dat echt bevraagd.
2: Okay.
3: Er zijn een aantal onderzoeken geweest. Maar die zijn lang geleden. Ja. Die zijn 35 jaar geleden.
1: Ja. Ja.
3: Dus ja, we wilden toch eens zien hoe dat er nu in 2026 aan toe gaat.
1: En wat waren dan de conclusies? Laat ons eerst naar het onderzoek kijken en straks naar de tool gaan. Wat waren dan die conclusies?
3: Wel, wij hebben in 2001 op onze voorpagina gezet, de nieuwe man bestaat niet. Mm-hmm. Resultaat van een tijdsbudgetonderzoek van de VUB in dat jaar.
1: Ja, dus dat is de meewerkende man thuis.
3: De man die 25 jaar meewerkt geleden, in het huishouden.
2: Een kwart eeuw.
1: Ja. Ja. Oei, je blik wordt een beetje kwader. Ja.
3: En de conclusie is, er is niks veranderd.
1: In 25 jaar?
3: We zitten echt al decennia gestagneerd in, de vrouw doet beduidend meer in het huishouden dan de man.
1: En nu gaat het allemaal op jou komen, Koen, want jij representeert de man hier. Koen, hoe komt dat?
3: Ik heb daarvoor naar slimme mensen gebeld. om te horen van, ja, wat is daar de verklaring voor? En een van de verklaringen is, ja, zodra er kinderen komen, begint dat te verschuiven. De vrouw is een aantal maanden thuis met het kind. De man gaat terug werken. En in die periode verschuiven al die extra taken die erbij komen. Want ja, een huishouden wordt ook wel zwaarder zodra er kinderen zijn. Er is meer werk. En al die taken zitten die eerste maanden vooral bij die vrouw die toch thuis is.
1: En die schuiven niet meer terug als zij ook terug
2: gaat. Wat ook wel een stukje logisch is. Want lichamelijk is het natuurlijk ook zo. Hè? We hebben die 9 maanden nodig om een kindje te baren. En dan moet je de borstvoeding en zo, dat is ook voor een stuk zo. Maar ik denk dat de wasmachine bijvoorbeeld toch niet geen onderdeel uitmaakt van mijn biologische zijn.
3: Dat denk ik ook niet. Nee.
1: Maar wat dat betreft, onze videoman Seppe, onze videoreporter, is de straat opgetrokken met exact die vraag van hoe komt dat toch dat verschil zo groot is? En er kwamen toch ook wel een aantal boeiende antwoorden uit.
0: Ik vind dat toch 1 op de 5 mannen die nooit de was doen, anno 2026. Ik schrik daar een beetje van, maar jullie duidelijk niet.
4: Nee, ja, allee, wij verdelen de taakjes en dat is een van mijn taakjes.
5: Ja, ik weet niet. Ook de was. Ja, wij verdelen andere taken, ik ook, zij de was.
0: Hoe komt het, denk je, dat toch nog 1 op de 5 mannen nooit een wasmachine aanraakt?
4: Van iets allemaal dat het niet kennen.
0: Hoe kunnen we dat oplossen, denk ik?
4: Door misschien een handleiding op het wasmachine te hangen, als ze het wel kennen.
6: Ja. Bij ons thuis is dat voornamelijk omdat als mijn vriend de was ophangt, dat vaak toch niet is gedaan zoals dat ik dat graag wil. Ja. En dan moet ik het nog eens opnieuw doen. Dus dan denk ik, dat doe ik dat zelf wel. Ja.
5: Stereotypen zeker.
4: Schrikken dat er iets gebeurt met de kleren of zo. Dat iets kan gekrompen worden of zo. Dus doe het liever zelf.
1: Moeten de vrouwen de mannen misschien wat meer vertrouwen met de was? Want er is blijkbaar toch inderdaad niet veel veranderd als het gaat over man-vrouw verschillen. Hè?
2: Misschien moeten ze gewoon eerst hun eigen kleren wassen.
1: Ja, om te oefenen. En als die krimpen, dan is het pech voor de
3: stoep. Ik wil ook niet dat mijn eigen kleren krimpen.
2: Hè? Nu, ik moet wel, want je hoort ook als de taakjes eerlijk verdeeld zijn en zo. Het is niet omdat 1 op de 5 mannen de wasmachine niet aanraakt, dat 1 op de 5 mannen echt geen klop daarom uitvoert in het huishouden. En ik denk dat je perfect kunt afspreken van, ja, maar ik vind het leuker dat jij de vuilbakken buiten zet en dat ik de wasmachine doe. Ja. Zolang dat je ook maar gevoelsmatig het idee hebt van, dat is hier wel een toffe manier. Van,
3: daar we hebben hier een
2: goede deal. Wat ik ook wel vind dat voor mannen ergens een verschoning is, die programma's op de wasmachines, dat is ook wel gewoon verschrikkelijk. Ja. Ik weet, bij mij was het klassiek ook zo, dat ik altijd was dit, mijn man niet. Op een bepaald moment ging hem dat dan toch eens doen en die was helemaal over zijn toeren. Die kwam terug naar beneden en die zei van, ja, maar kreukherstellend. Ik heb hier een programma kreukherstellend. Wat wil dat dan betekenen? Dat alle andere was die ik in mijn wasmachine steek zoveel mogelijk kreuken heeft. Ik wil gewoon dat het gewassen is.
1: Maar dat excuus gaat niet op als je bijvoorbeeld op vakantie bent en voor een andere wasmachine staat in een Airbnb die je huurt. Ja, dan neem ik een foto via ChatGPT en die legt mij uit wat ik moet doen. Ja.
2: Exact. Het is ook een beetje de gewapende incompetentie, hè, waarover dat we het ook hebben gehad. Zo zeggen van, ja, maar ik kan dat niet.
3: Je laat het eens mislukken en je moet het nooit meer doen. Hè. En hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt.
2: Jij
3: en
2: kunt dat veel beter.
1: We hebben hier wel de nieuwe man aan tafel zitten, denk ik. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Maar als dat verschil dan toch zo hardnekkig is, ja, hoe kan daar iets aan veranderen?
3: Ja, afhankelijk van aan welke expert je het vraagt, krijg je een ander idee. Ja, een belangrijke factor, denk ik, is die moederschapsrust versus de meemoeders of de vaders die veel sneller moeten terug gaan werken. Er zijn stemmen die zeggen, maak dat even lang en verplicht. Mm-hmm. Dan blijft dat evenwicht gesteld. Wat ik heel interessant vond, je hebt een columniste, Suzanne Grotenhuis, die heeft vorig jaar een boek geschreven, De Lijst van Mijn Leven. Mm-hmm. Zij heeft een Excel-bestand gemaakt waarin ze alle taken uit het huishouden heeft opgelijst. Mm-hmm. Checken of de batterijen van de rookmelder nog werken, tot de was plooien, verjaardagsfeestjes voorbereiden. Dus echt het huishouden volledig opgelijst, echt in categorieën, om echt duidelijk te maken van kijk eens hoeveel werk het is om alle mentale last en alle balletjes in de lucht te houden. Alsof het een bedrijf is. Ja.
2: Ineens een hele grote homp administratie erbij wel voor haar, maar...
3: Ja. Maar
1: wel boeiend. Ik ben wel geneigd van dat ook eens uit te proberen.
3: Wel, ik heb haar gebeld 1 jaar na de publicatie van haar boek en gevraagd wat is er nu veranderd. En ze zegt ja, het heeft geholpen om het gesprek op gang te brengen. En mijn man vouwt nu de was, doet nu alles van was. En hij vindt het verbazend zen om die was op te vouwen.
7: Ik denk dat vanaf het moment dat ik mijn gezin ben gaan zien als een bedrijf, een onderneming, en dacht, wat als ik nu eens opschrijf wat dat bedrijf eigenlijk nodig heeft om te blijven draaien. Toen pas, toen ik dat lijstje dus maakte, toen pas werd eigenlijk duidelijk dat die verantwoordelijkheid bijna volledig bij mij lag. En dat moment was een soort aardverschuiving of lichtflits, zeg maar. Dat het ineens duidelijk wordt. Een dieper systeem wordt blootgelegd. Waarin dus vaak vrouwen een soort CEO zijn van het bedrijf. Of dat hele huishouden en gezin runnen. Naast een fulltime baan enzovoorts. En ik denk dus dat het blootleggen van dat systeem, het zichtbaar maken, dat was voor mij het begin van alles, zeg maar. Daardoor konden we het erover hebben. Daardoor konden we er iets aan doen. En het ook erkennen, denk ik.
1: Want daar gaat het toch vooral over van ogen open en in communicatie gaan. Ik heb geen man, ik heb een vrouw. En daar zijn ook van die typische cliché dingen van ik moet alle telefoontjes plegen, want ik heb zogenaamd een betere stem. Ze belt gewoon niet graag. En ik doe de was en zij kookt als ze thuis is. Maar ja.
3: Wij doen ook niet alles 50-50, maar ja, we zetten in op onze sterktes. Hè?
1: Voilà, toch, Greet?
2: Ja. Absoluut. En wat dat ook heel veel verschil uitmaakt, vind ik, is of de andere dat ook wel apprecieert voor wat het is. En dat hij ziet hoeveel tijd dat je daarin steekt. Want ik denk in het geval van de actrice, Suzanne Grotenhuis, dat misschien ook een stukje frustratie was van zeg, ik zit dat hier wel allemaal te doen en het is precies alsof het niks is. Mm-hmm. Het wordt niet gezien, telt niet mee. Dat is iets wat...
3: De was is een heel goed voorbeeld. Hè? Ja. De was is echt onzichtbaar. Je gooit
2: kruipt,
3: dat in de...
2: maar gigantisch veel tijd in. Mijn jonge kinderen heb ik dat ook ooit een keer gewoon op mijn timer bijgehouden. En ik denk ik aan 6-7 uur per week uitkwam of zo. Dat is eigenlijk een volledige werkdag die tussen de soep en de patatten door wordt.
1: Met puberdochters is dat minstens evenveel.
2: Ja.
1: Nee, dat is waar. En we hebben het nu uitgebreid over de was, maar er zijn nog andere taken. Hè? Zoals het strijken, hoe zit het daarmee? Of heb je dan eerder de kampen wel strijken, niet strijken?
3: Bij strijken had je veel meer mensen, ook bij vrouwen, die zeiden ik besteed daar geen tijd aan, ik doe dat niet. Hmm. Opvallend trouwens dat het vaker ouderen waren die dat minder doen.
1: Ja.
3: Dat verbaast mij toch. Maar ook daar zie je vaker mannen dan vrouwen die er geen tijd aan besteden. Dus als het gedaan wordt, is het wel weer vaker de vrouw.
1: Goed, Greet, Koen, ik wil het weten heel concreet. Aflevering 1 heeft dus alles te maken met het huishouden. Welke vragen krijgen we daar in de test?
3: Ja, voor de duidelijkheid, het is geen examen. Hè. We gaan nu geen 1,5 uur bezighouden. Je krijgt dezelfde vragen als de mensen die de enquête hebben ingevuld. Hè. Het representatieve staal.
2: Bovendien, en anders geen tijd meer om een huishouden te gaan doen.
3: Ja, voilà.
2: Je moet hier vooruit gaan.
1: Allee, ik kan het geef vraag 1.
2: Het is echt gemakkelijk. Hoeveel tijd doe jij meer of minder in het huishouden, is de basisvraag. En dan ga je moeten invullen, poetsen, zoveel uur per week wassen, zoveel uur per week strijken, minder dan 1 uur, of zoveel uur per week. Je krijgt eigenlijk altijd de antwoordjes voorgekoud ook, dus je kunt ze heel makkelijk aanklikken. Waardoor daar nog bij administratie boodschappen doen. En natuurlijk de zorg voor de kinderen.
1: Ja.
3: Dat hebben we ook opgesplitst. Hè?
1: Ja, opgesplitst in?
2: In zorgtaken. Dus echt zo naar school brengen, eten, wassen, eten maken. Schoolwerk, huiswerk. Ja. En vrije
3: spelen,
2: tijd.
3: Ja.
2: Spelen, hobby's, vrije tijd.
1: En wat was trouwens daar het resultaat in de oorspronkelijke bevraging, wat het hele kinderstuk betreft?
3: Daar viel het wel op dat het veel meer evenredig verdeeld is tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen zeggen ongeveer evenveel uur per week te spenderen aan hun kinderen of per dag. Hè.
1: En inhoudelijk?
3: Inhoudelijk, ja, een klein beetje meer dat de mannen antwoorden iets meer uren aan het spelen met en de vrouwen iets meer uren aan het in bed steken.
1: Ja.
3: Maar de verschillen waren klein hoor, veel kleiner dan bij het wassen waar we het daarnet over hadden.
2: Ja, je ziet daar dat de papa's precies toch nog altijd een beetje meer de speelvogels zijn. Nu, tijd steken in hobby's. Als ik daaraan denk, zo gezellig vond ik dat nu ook weer niet. Om elke zaterdag, ik moest daar bijna elke king zaterdag langs het voetbalveld te gaan staan in weer en wind. Maar je ziet ja, dat daar toch ook wel het zorgen nog net iets meer bij de mama's terecht gaat. Ja. Wat schoolwerk betreft trouwens, Koen, ik weet niet of jij dat gezien hebt, maar daar doen papa's wel hun duit in het zakje.
1: Ah, ja.
2: Ja.
1: Die gaan meer
2: het huiswerk meevolgen. Ja. Ja, daar zitten die, denk ik, ietsjes, liggen die ietsjes voor in tijd op de moeders.
1: Ja, dus het is een beetje cliché wel dat de papa's helpen bij het huiswerk. Ze willen misschien dat ze goed scoren en de mama wil dat het kind goed eet.
2: Ja, en het is ook niet alsof het erg is dat die taken zo een klein beetje anders verdeeld zijn. Dat de papa de speelvogel is, wil ook niet. Ja, als je dat zo hebt verdeeld en iedereen is daar blij mee, dan hoeft dat helemaal geen waardeoordeel te zijn. Of dat je niet moet zeggen van ja, dat is beter of dat is slechter.
3: Het is vooral leuk om het voor jezelf te kunnen zien. Je vult die vragenlijst in en dan zie je, amai, ja, ik zit toch wel bij de onderste helft of bij de top 10% van mensen die tijd investeren. Ja. Ja.
2: Net door het te becijferen, net door u te realiseren, ik steek daar zoveel uur per week in of per dag in, kun je voor jezelf ook gaan uitmaken, vind ik dat oké, vind ik dat goed, ben ik daar blij mee, of wil ik daar iets aan veranderen? En maatschappelijk vind ik het ook relevant, omdat je wel blootlegt welke mechanismen dat er nog altijd spelen. En daarmee heb je nog niet gezegd van ja, maar dat is verkeerd en die mannen moeten allemaal dat wasmachine bedienen. Misschien,
3: volgend jaar misschien is dat niet nodig. Echtscheidingen.
2: Maar het geeft u zelf inzicht en het toont hoe onze maatschappij er ook, hoeveel ander er op deze moment voor staat. Dat vind ik wel.
1: Dat is mooi. En zo gaat dat door, want volgende week is er een ander thema.
3: Ja, leuk.
1: Ja, vertel.
3: Hoe proper ben jij?
2: Ja,
1: is dat een vraag, Koen?
3: Oh, ja. Je mag het online invullen en we houden je e-mailadres niet bij.
1: We zien het niet.
2: Hoe proper zet jij op je eigen? Eigenlijk als je het simpel houdt. Want anders zeg ik de proper, ja, maar we hebben al gepoetst deze week. Nee, het gaat nu echt over je persoonlijke hygiëne. En daar komen dan echt leuke dingen te weten. Ja, zo. Zijn jij een frommelaar of een vouwer?
1: Ah, dan heb je het over het toiletbezoek.
2: Dat is interessant. Ja. Plastic jij onder de douche? Dat is ook een van de vragen.
3: Ja,
2: hoe vaak ververst je je bedden goed? Dat is ook wel zo echt een ding.
3: Maar dat is voor volgende week, hè?
2: Ja, voor volgende week. En uiteraard, hoe vaak wisselde jij van onderbroek? Ook een vraag. En ik kan u verzekeren dat je denkt, ja, spreekt toch voor zich? Maar het spreekt niet voor zich. Je kunt hier al eens beginnen rondkijken naar de collega's en mensen rond u.
3: Iedereen met het huishouden.
1: Iedereen hier ziet er op dit moment toch nog fris gewassen uit.
3: En ja, we zitten hier ook niet in onze onderbroek, voor alle duidelijkheid.
1: Alright, Greet en Koen, ik heb de indruk dat jullie er nu toch wel proper gewassen bij zitten. Dankjewel daarvoor, maar ook voor de uitleg. En ja, doe zeker de test via de app van Nieuwsblad en steek hem ook eens onder de neus van uw partner. En sla maar aan het vergelijken, want dat doen we toch allemaal zo graag. Hè?
3: Absoluut.
1: Dit was de Insider, de actueel podcast van Nieuwsblad. Met de stemmen van Greet van der Hoeven, Koen Baumers en mezelf, Nathalie Delporte. Productie Bert Heijvaart, montage Elisabeth Verstraeten.